0: Heimpolé-zijn. Op 1, 2, 3, 9 en 10 mei organiseert Heimpolé een grote magazijnverkoop. Heel veel salons gaan de deur uit tegen ongeziene kortingen. En dat is nog niet alles. Je krijgt maar liefst 5 jaar Omnium garantie op je volledige salon. Ook op vlekken en motoren. Wees er snel bij, want op is op. Heimpolé. Kwaliteit, comfort en zekerheid. Voor een prijs dat je niet verwacht.
1: Gary Hagger brengt de zon naar Nienoven. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid. En vooral samen genieten. Met Gary Hagger en Larissa. De seniorennamiddag. Maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienoven. Tickets en info via spiegeltentnienoven.be. Als de zon verschijnt. 24 uur per dag. Alles wat er leeft in Nienoven.

0: Vrijdag 8 mei, dit is het nieuws uit Ninove. Het Cashpunt in Aspelare zal op 28 mei in gebruik genomen worden. Dat laat schepen Werner Somers weten. Vanaf dan kunnen mensen in Aspelare geld afhalen uit de automaat aan de Gerasbergsesteenweg. Het punt komt er dankzij een overeenkomst tussen de stad Ninove en Batopin. Dat is het bedrijf achter het cashnetwerk. Ruben van Gucht en Jan Bakelands komen dan toch niet naar de Spiegeltent in Ninove. Dat laat de organisatie weten. Normaal zou het duo op 15 mei optreden in de Spiegeltent, maar door een tegenvallende ticketverkoop annuleert de organisatie de avond. In de plaats komt er een gratis comedycafé met onder meer Rob van Oudenhoven. Het volledige programma vind je terug op spiegeltentninove.be. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: We love Ninove.

De Spiegeltent is terug. Met op woensdag 13 mei het grote openingsevent. We will rock de Spiegeltent. Met Mother Mercury, The Ultimate Queen Tribute Band. Supported by Fox and the Bullocks. We will rock de Spiegeltent. Op woensdag 13 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info op spiegeltentnienhoven.be. Exclusief in de Spiegeltent, het live stand-up comedy café. Met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Geron de Wulf en Jeroen Dijk. Op vrijdag 15 mei vanaf 6 uur in de Spiegeltent.

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: De twee Belgen aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius zullen allicht pas na het weekend worden gerepatrieerd. Departement Zorg is hierover in overleg met Cienzano en een gespecialiseerd risicobureau van de FOD Volksgezondheid. De twee zouden geen symptomen van het hantavirus vertonen. Hoe en waar ze worden opgevangen is nog onduidelijk. Volgens Europese gezondheidsautoriteiten is quarantaine van besmette personen niet nodig. De vermoedelijke uitbraak van het hantavirus kostte al 3 mensen het leven. In Brussel hebben enkele honderden studenten en ook proffen geprotesteerd tegen de besparingen op studietoelages die Vlaams onderwijsminister Demir wil doorvoeren. De betogers vrezen voor de betaalbaarheid en het kwaliteitsniveau van hogere studies. Het parlement moet de besparing voor in totaal 34 miljoen euro nog goedkeuren. De studenten hopen met de actie druk te zetten. Australië is in shock door de moord op een meisje van 5. Het kind was 10 dagen geleden ontvoerd uit een inheems kamp in het noorden van het land en is na grootschalige zoekacties nu dood teruggevonden. In het hele land zijn er wakens en plechtigheden en de volkswoede is groot. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het gaat om een man van 47 die ook van andere misdrijven wordt verdacht. En de meeste spitsstroken op de Vlaamse snelwegen krijgen na dit weekend nieuwe en ruimere openingsuren. Het Vlaams Verkeerscentrum past die uren aan omdat ze niet meer aansluiten bij de huidige reële verkeersdrukte. Zo zal bijvoorbeeld de spitsstrook op de E313 van Antwerpen-Oost tot Ranst per week 45 uur extra open zijn. In totaal telt Vlaanderen 9 spitsstroken. Het verkeerscentrum stelt die open op drukke momenten om het verkeer extra ruimte te bieden. Op de andere uren gelden ze als pechstrook. De nacht is op de meeste plaatsen licht bewolkt, maar droog. Tegen de ochtend breekt de zon door, daarna meer wolken en een lichte kans op regen. We halen 18 graden. Zaterdag meer zon en dan doet het kwikker nog 4 graden bij.
3: Are we gonna play house tonight? Or what?
4: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug.
3: Here we go!
4: De spiegeltent transformeert voor één avond in...
5: Discotheca Belgica.
4: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie.
3: Oh yeah.
4: Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
5: Discotheca Belgica.
4: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. Info en tickets op spiegeltentninove.be.
6: Ben je op zoek naar een nieuw salon aan een uitzonderlijke prijs? Dan moet je bij Heim Polé zijn. Op 1, 2, 3, 9 en 10 mei organiseert Heim Polé een grote magazijnverkoop. Heel veel salons gaan de deur uit tegen ongeziene kortingen. En dat is nog niet alles. Je krijgt maar liefst 5 jaar Omnium garantie op je volledige salon. Ook op vlekken en motoren. Wees er snel bij, want op is op. Heim Polé. Kwaliteit, comfort en zekerheid. Voor een prijs dat je niet verwacht.
4: Gary Hagger brengt de zon naar Ninove. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid. En vooral samen genieten. Met Gary Hagger en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. Tickets en info via spiegeltentninove.be.
3: Als de zon verschijnt.
4: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

0: Vrijdag 8 mei, dit is het nieuws uit Ninove. Het Cashpunt in Aspelaren zal op 28 mei in gebruik genomen worden. Dat laat schepen Werner Somers weten. Vanaf dan kunnen mensen in Aspelaren geld afhalen uit de automaat aan de Gerardsbergsesteenweg. Het punt komt er dankzij een overeenkomst tussen de stad Ninove en Batopin. Dat is het bedrijf achter het Cash-netwerk. Ruben van Gucht en Jan Bakelands komen dan toch niet naar de Spiegeltent in Ninove. Dat laat de organisatie weten. Normaal zou het duo op 15 mei optreden in de Spiegeltent, maar door een tegenvallende ticketverkoop annuleert de organisatie de avond. In de plaats komt er een gratis comedycafé met onder meer Rob van Oudenhoven. Het volledige programma vind je terug op spiegeltentninove.be. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be. Yeah, yeah. Radio Ninove.
1: We love Ninove.

0: De Spiegeltent is terug. Met op woensdag 13 mei het grote openingsevent. We will rock de Spiegeltent. Met Mother Mercury, The Ultimate Queen Tribute Band. Supported by Fox and the Bullocks. All we hear is Radio Gaga. We will rock de Spiegeltent. Op woensdag 13 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info op spiegeltentnienhoven.be. Exclusief in de Spiegeltent, het live stand-up comedy café. Met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Geron de Wulf en Jeroen Dijk. Op vrijdag 15 mei vanaf 6 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. De toegang is gratis.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
2: Radio Nienhoven.
1: Radio Nienhoven, nieuws.
3: De twee Belgen aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius zullen allicht pas na het weekend worden gerepatrieerd. Departement Zorg is hierover in overleg met Cienzano en een gespecialiseerd risicobureau van de FOD Volksgezondheid. De twee zouden geen symptomen van het hantavirus vertonen. Hoe en waar ze worden opgevangen is nog onduidelijk. Volgens Europese gezondheidsautoriteiten is quarantaine van besmette personen niet nodig. De vermoedelijke uitbraak van het hantavirus kostte al 3 mensen in het leven. In Brussel hebben enkele honderden studenten en ook proffen geprotesteerd tegen de besparingen op studietoelages die Vlaams onderwijsminister Demir wil doorvoeren. De betogers vrezen voor de betaalbaarheid en het kwaliteitsniveau van hogere studies. Het parlement moet de besparing voor in totaal 34 miljoen euro nog goedkeuren. De studenten hopen met de actie druk te zetten. Australië is in shock door de moord op een meisje van 5. Het kind was 10 dagen geleden ontvoerd uit een inheems kamp in het noorden van het land en is na grootschalige zoekacties nu dood teruggevonden. In het hele land zijn er wakens en plechtigheden en de volkswoede is groot. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het gaat om een man van 47 die ook van andere misdrijven wordt verdacht. En de meeste spitsstroken op de Vlaamse snelwegen krijgen na dit weekend nieuwe en ruimere openingsuren. Het Vlaams Verkeerscentrum past die uren aan omdat ze niet meer aansluiten bij de huidige reële verkeersdrukte. Zo zal bijvoorbeeld de spitsstrook op de E313 van Antwerpen-Oost tot Ranst per week 45 uur extra open zijn. In totaal telt Vlaanderen 9 spitsstroken. Het verkeerscentrum stelt die open op drukke momenten om het verkeer extra ruimte te bieden. Op de andere uren gelden ze als pechstrook. De nacht is op de meeste plaatsen licht bewolkt, maar droog. Tegen de ochtend breekt de zon door, daarna meer wolken en een lichte kans op regen. We halen 18 graden. Zaterdag meer zon en dan doet het kwikker nog 4 graden bij.
0: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug.
4: Here we go.
0: De Spiegeltent transformeert voor één avond in...
5: Discotheca Belgica.
0: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie.
4: Oh yeah.
0: Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
5: Discotheca Belgica.
0: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Info en tickets op spiegeltentnienhoven.be.
6: Ben je op zoek naar een nieuw salon aan een uitzonderlijke prijs? Dan moet je bij Heim Polé zijn. Op 1, 2, 3, 9 en 10 mei organiseert Heim Polé een grote magazijnverkoop. Heel veel salons gaan de deur uit tegen ongeziene kortingen. En dat is nog niet alles. Je krijgt maar liefst 5 jaar Omnium garantie op je volledige salon. Ook op vlekken en motoren. Wees er snel bij, want op is op. Heim Polé. Kwaliteit, comfort en zekerheid. Voor een prijs dat je niet verwacht.
0: Gary Hagger brengt de zon naar Nienhoven. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid. En vooral samen genieten. Met Gary Hagger en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info via spiegeltentnienhoven.be.
7: Als de zon verschijnt.
4: schijnt.
1: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nino.

Vrijdag 8 mei, dit is het nieuws uit Ninoven. Het crashpunt in Aspelaren zal op 28 mei in gebruik genomen worden. Dat laat schepen Werner Somers weten. Vanaf dan kunnen mensen in Aspelaren geld afhalen uit de automaat aan de Gerardsbergsesteenweg. Het punt komt er dankzij een overeenkomst tussen de stad Ninoven en Batopin. Dat is het bedrijf achter het cashnetwerk. Ruben van Gucht en Jan Bakelands komen dan toch niet naar de Spiegeltent in Ninoven. Dat laat de organisatie weten. Normaal zou het duo op 15 mei optreden in de Spiegeltent, maar door een tegenvallende ticketverkoop annuleert de organisatie de avond. In de plaats komt er een gratis comedycafé met onder meer Rob van Oudenhoven. Het volledige programma vind je terug op spiegeltentninoven.be. En meer nieuws uit Ninoven vind je op radioninoven.be. Yeah, yeah. Radio Ninoven. We love Ninoven.

0: De Spiegeltent is terug. Met op woensdag 13 mei het grote openingsevent. We will rock de Spiegeltent. Met Mother Mercury, The Ultimate Queen Tribute Band. Supported by Fox and the Bullocks. We will rock de Spiegeltent. Op woensdag 13 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info op spiegeltentnienhoven.be. Exclusief in de Spiegeltent, het live stand-up comedy café. Met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Geron de Wulf en Jeroen Dijk. Op vrijdag 15 mei vanaf 6 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. De toegang is gratis.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
2: Radio Ninove.
1: Radio Ninove. Nieuws.
3: De twee Belgen aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius zullen allicht pas na het weekend worden gerepatrieerd. Departement Zorg is hierover in overleg met Cienzano en een gespecialiseerd risicobureau van de FOD Volksgezondheid. De twee zouden geen symptomen van het hantavirus vertonen. Hoe en waar ze worden opgevangen is nog onduidelijk. Volgens Europese gezondheidsautoriteiten is quarantaine van besmette personen niet nodig. De vermoedelijke uitbraak van het hantavirus kostte al 3 mensen het leven. In Brussel hebben enkele honderden studenten en ook proffen geprotesteerd tegen de besparingen op studietoelages die Vlaams onderwijsminister Demir wil doorvoeren. De betogers vrezen voor de betaalbaarheid en het kwaliteitsniveau van hogere studies. Het parlement moet de besparing voor in totaal 34 miljoen euro nog goedkeuren. De studenten hopen met de actie druk te zetten. Australië is in shock door de moord op een meisje van 5. Het kind was 10 dagen geleden ontvoerd uit een inheems kamp in het noorden van het land en is na grootschalige zoekacties nu dood teruggevonden. In het hele land zijn er wakens en plechtigheden en de volkswoede is groot. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het gaat om een man van 47 die ook van andere misdrijven wordt verdacht. En de meeste spitsstroken op de Vlaamse snelwegen krijgen na dit weekend nieuwe en ruimere openingsuren. Het Vlaams Verkeerscentrum past die uren aan omdat ze niet meer aansluiten bij de huidige reële verkeersdrukte. Zo zal bijvoorbeeld de spitsstrook op de E313 van Antwerpen-Oost tot Randst per week 45 uur extra open zijn. In totaal telt Vlaanderen 9 spitsstroken. Het verkeerscentrum stelt die open op drukke momenten om het verkeer extra ruimte te bieden. Op de andere uren gelden ze als pechstrook. De nacht is op de meeste plaatsen licht bewolkt, maar droog. Tegen de ochtend breekt de zon door, daarna meer wolken en een lichte kans op regen. We halen 18 graden. Zaterdag meer zon en dan doet het kwikker nog 4 graden bij.
4: Are we gonna play house tonight or what?
0: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug.
4: Here we go!
0: De Spiegeltent transformeert voor één avond in...
5: Discotheca Belgica.
0: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie. Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
5: Discotheca Belgica.
0: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Info en tickets op spiegeltentnienhoven.be.
6: Ben je op zoek naar een nieuw salon aan een uitzonderlijke prijs? Dan moet je bij Heim Polé zijn. Op 1, 2, 3, 9 en 10 mei organiseert Heim Polé een grote magazijnverkoop. Heel veel salons gaan de deur uit tegen ongeziene kortingen. En dat is nog niet alles. Je krijgt maar liefst 5 jaar Omnium garantie op je volledige salon. Ook op vlekken en motoren. Wees er snel bij, want op is op. Heim Polé. Kwaliteit, comfort en zekerheid. Voor een prijs dat je niet verwacht.
0: Gary Hagger brengt de zon naar Nienhoven. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid en vooral samen genieten.
7: Als de zon verschijnt en iedere wolk verdwijnt.
0: Met Gary Hagger en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info via spiegeltentnienhoven.be.
7: Als de zon verschijnt.
1: 24 uur per dag. Alles wat er leeft in Ninove.

Vrijdag 8 mei, dit is het nieuws uit Ninove. Het cashpunt in Aspelaren zal op 28 mei in gebruik genomen worden. Dat laat schepen Werner Somers weten. Vanaf dan kunnen mensen in Aspelaren geld afhalen uit de automaat aan de Gerardsbergsesteenweg. Het punt komt er dankzij een overeenkomst tussen de stad Ninove en Batopin. Dat is het bedrijf achter het cashnetwerk. Ruben van Gucht en Jan Bakelands komen dan toch niet naar de Spiegeltent in Ninove. Dat laat de organisatie weten. Normaal zou het duo op 15 mei optreden in de Spiegeltent, maar door een tegenvallende ticketverkoop annuleert de organisatie de avond. In de plaats komt er een gratis comedycafé met onder meer Rob van Oudenhoven. Het volledige programma vind je terug op spiegeltentninove.be. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be. Yeah, yeah. Radio Ninove. We love music.

0: De Spiegeltent is terug. Met op woensdag 13 mei het grote openingsevent. We will rock de Spiegeltent. Met Mother Mercury, The Ultimate Queen Tribute Band. Supported by Fox and the Bullocks. We will rock de Spiegeltent. Op woensdag 13 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info op spiegeltentnienhoven.be. Exclusief in de Spiegeltent, het live stand-up comedy café. Met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Geron de Wulf en Jeroen Dijk. Op vrijdag 15 mei vanaf 6 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. De toegang is gratis.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
2: Radio Nienhoven.
1: Radio Nienhoven. Nieuws.
3: In Nederland is er een explosie geweest bij het hoofdkwartier van de links-liberale regeringspartij D66 van premier Opiette. Er is een vuurwerkbom via de brievenbus naar binnen gegooid. Niemand raakte gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt. Over zijn motief is nog niks bekend. De explosie zorgt ook voor ontzetting bij andere politieke partijen in Nederland. Maar we laten ons niet intimideren door geweld, schrijft de premier online. Pro-Palestijnse actievoerders bezetten nu ook het UFO-gebouw van de Gentse Universiteit. Ze bezetten ook al 2 weken een ander gebouw. Ze vragen dat de universiteit alle banden met Israëlische instellingen verbreekt. De universiteit vraagt de actievoerders om de bezetting te stoppen en dreigt met juridische stappen. Donald Trump geeft de Europese Unie tot 4 juli om het handelsakkoord met de VS goed te keuren. Doet Europa dat niet, dan dreigt Trump met hogere invoerrechten. Het Europees Parlement wil eerst garanties dat ook de VS hun afspraken naleven. Een Amerikaanse handelsrechtbank verklaart trouwens de wereldwijde invoerheffingen van 10% naar de VS onwettig, op basis van een oude wet. 3 kleine bedrijven waren daartegen naar de rechter gestapt. De Amerikaanse regering moet de onterecht geëinde invoerrechten nu aan hen terugbetalen. De jaarlijkse pleisteractie van het Rode Kruis heeft 4,1 miljoen euro opgebracht. Dat is iets meer dan vorig jaar. Allesamen zijn meer dan 400.000 pleisters verkocht. De opbrengst is voor de lokale afdelingen. De finale van de Europa League voetbal gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Aston Villa versloeg in de terugwedstrijd Nottingham Forest met 4-0. En Freiburg klopte Braga met 3-1. In de Conference League gaat de finale tussen het Spaanse Rayo Vallecano en Crystal Palace. Dat won van Shakhtar Donetsk. Rayo Vallecano ging winnen bij Strasbourg-Alsace. Het kwik gaat straks naar 18 graden en de opklaringen maken stilaan plaats voor wolken en hier en daar ook een bui. Morgen een zachte zaterdag met veel zon en 22 graden. Zondag weer meer wolken en kans op regen.
0: Oh, de glorietijd van de Belgische discotheken komt terug.
4: Here we go.
0: De Spiegeltent transformeert voor één avond in...
5: Discotheca Belgica.
0: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie.
4: Oh, yeah.
0: Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
5: Discotheca Belgica.
0: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Info en tickets op spiegeltentnienhoven.be.
6: Ben je op zoek naar een nieuw salon aan een uitzonderlijke prijs? Dan moet je bij Heim Polé zijn. Op 1, 2, 3, 9 en 10 mei organiseert Heim Polé een grote magazijnverkoop. Heel veel salons gaan de deur uit tegen ongeziene kortingen. En dat is nog niet alles. Je krijgt maar liefst 5 jaar Omnium garantie op je volledige salon. Ook op vlekken en motoren. Wees er snel bij. Want op is op. Heim Polé. Kwaliteit, comfort en zekerheid. Voor een prijs dat je niet verwacht.
0: Gary Hagger brengt de zon naar Nienhoven. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid en vooral samen genieten. Met Gary Hagger en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info via spiegeltentnienhoven.be.
4: Als de zon verschijnt.
1: 24 uur per dag. Alles wat er leeft in Ninove. We love you.

0: Oh. You want a Mac?
1: Quand on a l'héroïne.
2: Van Pat B. Tot Journey.
3: Just a small town girl.
2: Van Madonna.
4: When you call my name.
2: Tot Dua.
5: They say I come then I go.
2: Je hoort ze allemaal tijdens de Spiegeltent TD. Volledig uit de bol gaan. Op de beste partymusic van vroeger en nu. De Spiegeltent TD. Zaterdag 16 mei. Vanaf 8 uur 's avonds. In de Spiegeltent in het stadspark van Ninoven. De toegang is gratis.
6: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.

plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Geraardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten.

0: Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste car wash van Ninoven? Car Wash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste car wash van Ninoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug.
1: Car Wash Dodane.
2: De Spiegeltent. Dat is 12 dagen ontdekken, dansen en verbinden in het Stadspark van Ninoven. Met op woensdag 13 mei We Will Rock de Spiegeltent met Mother Mercury en Fox and the Bullocks. Op donderdag 14 mei het vrijwilligersfeest van de stad Ninoven. En op vrijdag 15 mei live stand-up comedy café met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Jeroen de Wulf en Jeroen Dijk. Vanaf 6 uur met gratis toegang. En op zaterdag namiddag 16 mei Jazz, Pop en Rockfest van de Academie Muziek, Woord en Dans van de stad Ninoven. De Spiegeltent. Van 13 tot 24 mei in het Stadspark van Ninoven. Meer informatie en tickets op spiegeltentninoven.be.
3: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtretteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud.

0: Vrijdag 8 mei, dit is het nieuws uit Ninove. Het Cashpunt in Aspelare zal op 28 mei in gebruik genomen worden. Dat laat schepen Werner Somers weten. Vanaf dan kunnen mensen in Aspelare geld afhalen uit de automaat aan de Gerasbergsesteenweg. Het punt komt er dankzij een overeenkomst tussen de stad Ninove en Batopin. Dat is het bedrijf achter het cashnetwerk. Ruben van Gucht en Jan Bakelands komen dan toch niet naar de Spiegeltent in Ninove. Dat laat de organisatie weten. Normaal zou het duo op 15 mei optreden in de Spiegeltent, maar door een tegenvallende ticketverkoop annuleert de organisatie de avond. In de plaats komt er een gratis comedycafé met onder meer Rob van Oudenhoven. Het volledige programma vind je terug op spiegeltentninove.be. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
2: Beleggen volgens Argenta. Ontelbaar veel fondsen aanbieden.
3: Super Growth Fund, Super Mega Growth Fund, Super Mega Ultra Growth Fund, Super Mega...
2: Doen we niet. Je enkel fondsen aanbieden die echt tellen.
4: Voilà Sarah, dit is de perfecte mix voor jouw beleggingsportefeuille.
2: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Argenta Ninove, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
7: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
8: Schat, Het is tijd voor een nieuwe outfit.
9: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
8: Ah, dan doen we het allebei. Hè?
9: Voilà.
10: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
11: Ninja Shopping.
10: Dubbel plezier van hier.
12: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel in Ninove.
13: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Ninove en op juweliernachtergale.be.
14: Juwelier Nachtergale.
15: We helpen je graag.
16: Love Ninove.
17: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to time.

De Spiegeltent is terug. Met op woensdag 13 mei het grote openingsevent. We will rock de Spiegeltent. Met Mother Mercury, The Ultimate Queen Tribute Band. Supported by Fox and the Bullocks. All we hear is Radio Gaga. We will rock de Spiegeltent. Op woensdag 13 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info op spiegeltentnienhoven.be. Exclusief in de Spiegeltent, het live stand-up comedy café. Met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Geron de Wulf en Jeroen Dijk. Op vrijdag 15 mei vanaf 6 uur in de Spiegeltent in het

0: en de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In Nederland is er een explosie geweest bij het hoofdkwartier van de links-liberale regeringspartij D66 van premier Rob Jetten. Er is een vuurwerkbom via de brievenbus naar binnen gegooid. Niemand raakte gewond. De politie heeft een verdacht opgepakt. Over zijn motief is nog niks bekend. De explosie zorgt ook voor ontzetting bij andere politieke partijen in Nederland. Maar we laten ons niet intimideren door geweld, schrijft de premier online. Pro-Palestijnse actievoerders bezetten nu ook het UFO-gebouw van de Gentse Universiteit. Ze bezetten ook al 2 weken een ander gebouw. Ze vragen dat de universiteit alle banden met Israëlische instellingen verbreekt. De universiteit vraagt de actievoerders om de bezetting te stoppen en dreigt met juridische stappen. Donald Trump geeft de Europese Unie tot 4 juli om het handelsakkoord met de VS goed te keuren. Doet Europa dat niet, dan dreigt Trump met hogere invoerrechten. Het Europees Parlement wil eerst garanties dat ook de VS hun afspraken naleven. Een Amerikaanse handelsrechtbank verklaart trouwens de wereldwijde invoerheffingen van 10% naar de VS onwettig, op basis van een oude wet. 3 kleine bedrijven waren daartegen naar de rechter gestapt. De Amerikaanse regering moet de onterecht geëinde invoerrechten nu aan hen terugbetalen. De jaarlijkse pleisteractie van het Rode Kruis heeft 4,1 miljoen euro opgebracht. Dat is iets meer dan vorig jaar. Allesamen zijn meer dan 400.000 pleisters verkocht. De opbrengst is voor de lokale afdelingen. De finale van de Europa League voetbal gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Aston Villa versloeg in de terugwedstrijd Nottingham Forest met 4-0. En Freiburg klopte Braga met 3-1. In de Conference League gaat de finale tussen het Spaanse Rayo Vallecano en Crystal Palace. Dat won van Shakhtar Donetsk. Rayo Vallecano ging winnen bij Strasbourg-Alsace. Het kwik gaat straks naar 18 graden en de opklaringen maken stilaan plaats voor wolken en hier en daar ook een bui. Morgen een zachte zaterdag met veel zon en 22 graden. Zondag weer meer wolken en kans op regen.
3: Are we gonna play house tonight?
4: Or what? De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug.
3: Here we go!
4: De Spiegeltent transformeert voor één avond in...
5: Discotheca Belgica.
4: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie.
3: Oh yeah.
4: Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
5: Discotheca Belgica.
4: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. Info en tickets op spiegeltentninove.be.
6: Ben je op zoek naar een nieuw salon aan een uitzonderlijke prijs? Dan moet je bij Heim Polé zijn. Op 1, 2, 3, 9 en 10 mei organiseert Heim Polé een grote magazijnverkoop. Heel veel salons gaan de deur uit tegen ongeziene kortingen. En dat is nog niet alles. Je krijgt maar liefst 5 jaar Omnium garantie op je volledige salon. Ook op vlekken en motoren. Wees er snel bij, want op is op. Heim Polé. Kwaliteit, comfort en zekerheid. Voor een prijs dat je niet verwacht.
4: Gary Hagger brengt de zon naar Ninove. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid. En vooral samen genieten. Met Gary Hagger en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. Tickets en info via spiegeltentninove.be.
7: Als de zon verschijnt.
8: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.
9: We love Ninove.
8: En alleen de beste muziek.
9: Radio Ninove.
10: Goedemorgen.

Samber met Homewrecker. Fijne vrijdagmorgen. Vrijdag is de beste van de week, uiteraard. Want we zijn heel dicht bij het weekend. Nog minder dan 10 uur te gaan. En het is zover. De beste muziek daar op weg naartoe. En ook de beste muziek bij je ontbijt natuurlijk. Dimitri Vegas en Like Mike samen met Regard. Say My Name hoor je zometeen. Na Chris Rea, I Can Hear Your Heart.

0: Zeg, zin in een koffietje?
1: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
0: Ah, wel, we doen het allebei.
1: Ja. Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs. Ninja Shopping. Dubbel plezier van hier.
2: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Ninove. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke. Recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensninove.be.
3: De Spiegeltent. Dat is 12 dagen ontdekken, dansen en verbinden in het Stadspark van Ninove. Met op zaterdag 16 mei de legendarische Spiegeltent TD. En op zondag 17 mei in de namiddag Catastrofe. En s'avonds Mr. Eurovision Johnny Logan. Op maandag 18 mei seniorennamiddag met Gary Hegger, Larissa en DJ Eddie Praat. Op dinsdag 19 mei de Spiegeltent Quiz. En op woensdag namiddag 20 mei de Spiegelfuif. En op woensdagavond Swing at Rechteroever met de Big Lebensky. Op donderdag 21 mei This is Tina, de tribute band van Tina Turner. Op zaterdag 23 mei Yatarara, de Balkan Party. En zondag 24 mei Discotheca Belgica met Bram Lennert, Vince Nova en Bart Reeves. De Spiegeltent. Van 13 tot 24 mei in het Stadspark van Ninove. Meer informatie en tickets op spiegeltentninove.be.
4: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Ninove. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor doe-het-zelvers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Ninove? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Ninove. Aan de Desiree de Botkaai.

0: ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Herinneringen vervagen niet. Wanneer ze met liefde worden vastgelegd, een huisdier is familie. En wanneer het afscheid komt, blijft de liefde. Pet Memory Art is een uitvaartcentrum voor huisdieren en paarden hier in onze streek. Wij begeleiden uw dierbare vriend op zijn laatste reis met het nodige respect. Want dat hebben ze verdiend. Pet Memory Art. De herinnering blijft voor altijd.

altijd schoon, nietwaar? Mia van Gorky, goedemorgen hier bij Radio Nienhoven. Zometeen heb ik Mumford & Sons voor jou. Maar eerst geef ik je nog een leuke workshop mee voor volwassenen die interesse hebben in fotografie en creativiteit. Want morgen, zaterdag, is er om 10:00 een workshop waar je leert creatief omgaan met foto's, knippen, plakken, combineren, herschikken, noem maar op. Wel €20 inschrijving en inschrijven kan je nog doen via de website van Radio Nienhoven. Bij de activiteitenkalender vind je een link. Een goedemorgen met zometeen de actualiteit van bij ons. Na Stevie Wonder, I Wish en deze Mumford & Sons. Dit is I'll Wait. I'll Wait.

0: Vrijdag 8 mei, dit is het nieuws uit Ninove. Het Cashpunt in Aspelaren zal op 28 mei in gebruik genomen worden. Dat laat schepen Werner Somers weten. Vanaf dan kunnen mensen in Aspelaren geld afhalen uit de automaat aan de Gerards-Bersesteenweg. Het punt komt er dankzij een overeenkomst tussen de stad Ninove en Batopin. Dat is het bedrijf achter het cash-netwerk. Ruben van Gucht en Jan Bakelands komen dan toch niet naar de Spiegeltent in Ninove. Dat laat de organisatie weten. Normaal zou het duo op 15 mei optreden in de Spiegeltent, maar door een tegenvallende ticketverkoop annuleert de organisatie de avond. In de plaats komt er een gratis comedycafé met onder meer Rob van Oudenhoven. Het volledige programma vind je terug op spiegeltentninove.be. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf 29 euro per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Ninove. Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Ninove en op juweliernachtergale.be.
2: Juwelier Nachtergale,
3: we helpen je graag.
4: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
5: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
4: Dat doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
6: Oké, Nathan. Eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
4: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Argenta Ninove, kantoor Thibaut van den Abele, met geldautomaat.
9: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
10: Van Pat B tot Journey.
11: Just a small town girl.
10: Van Madonna tot Dua. Je hoort ze allemaal tijdens de Spiegeltent TD. Volledig uit de bol gaan. Op de beste partymusic van vroeger en nu. De Spiegeltent TD. Zaterdag 16 mei. Vanaf 8 uur 's avonds in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. De toegang is gratis. Yeah, yeah. Radio Ninove. We love Ninove.

UB40 met Red in My Kitchen. Goedemorgen. Het wordt vandaag 17 graden in Eindhoven met behoorlijk wat zon. Dat is het positieve. Hier en daar kan er wel wat regen vallen, maar niet zo dominant aanwezig de regen. Meer zonneschijn.

Joss Stone met You Had Me bij Radio Nienhoven. In goedemorgen. Als je wil gaan zwemmen, dan mag je een verplaatsing maken naar Aalst. Dat is niet verplicht, maar het mag wel, want hier in Nienhoven is er voorlopig geen zwembad. Maar je krijgt wel korting als Nienhovieter. Het enige wat je moet doen is je ID, je paspoort bij hebben om te bewijzen dat je van Nienhoven bent. En dan

Spiegeltent is terug. Met op woensdag 13 mei het grote openingsevent. We will rock de Spiegeltent. Met Mother Mercury, The Ultimate Queen Tribute Band. Supported by Fox and the Bullocks. We will rock de Spiegeltent. Op woensdag 13 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info op spiegeltentnienhoven.be. Exclusief in de Spiegeltent, het live stand-up comedy café. Met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Geron de Wulf en Jeroen Dijk. Op vrijdag 15 mei vanaf 6 uur in de Spiegeltent.

0: Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In Nederland is er een explosie geweest bij het hoofdkwartier van de links-liberale regeringspartij D66 van premier Rob Jetten. Er is een vuurwerkbom via de brievenbus naar binnen gegooid. Niemand raakte gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt. Over zijn motief is nog niks bekend. De explosie zorgt ook voor ontzetting bij andere politieke partijen in Nederland. Maar we laten ons niet intimideren door geweld, schrijft de premier online. Pro-Palestijnse actievoerders bezetten nu ook het UFO-gebouw van de Gentse Universiteit. Ze bezetten ook al 2 weken een ander gebouw. Ze vragen dat de universiteit alle banden met Israëlische instellingen verbreekt. De universiteit vraagt de actievoerders om de bezetting te stoppen en dreigt met juridische stappen. Donald Trump geeft de Europese Unie tot 4 juli om het handelsakkoord met de VS goed te keuren. Doet Europa dat niet, dan dreigt Trump met hogere invoerrechten. Het Europees Parlement wil eerst garanties dat ook de VS hun afspraken naleven. Een Amerikaanse handelsrechtbank verklaart trouwens de wereldwijde invoerheffingen van 10% naar de VS onwettig, op basis van een oude wet. 3 kleine bedrijven waren daartegen naar de rechter gestapt. De Amerikaanse regering moet de onterecht geëinde invoerrechten nu aan hen terugbetalen. De jaarlijkse pleisteractie van het Rode Kruis heeft 4,1 miljoen euro opgebracht. Dat is iets meer dan vorig jaar. Allesamen zijn meer dan 400.000 pleisters verkocht. De opbrengst is voor de lokale afdelingen. De finale van de Europa League voetbal gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Aston Villa versloeg in de terugwedstrijd Nottingham Forest met 4-0. En Freiburg klopte Braga met 3-1. In de Conference League gaat de finale tussen het Spaanse Rayo Vallecano en Crystal Palace. Dat won van Shakhtar Donetsk. Rayo Vallecano ging winnen bij Strasbourg-Alsace. Het kwik gaat straks naar 18 graden en de opklaringen maken stilaan plaats voor wolken en hier en daar ook een bui. Morgen een zachte zaterdag met veel zon en 22 graden. Zondag weer meer wolken en kans op regen.
3: Are we gonna play house tonight or what?
4: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug.
3: Here we go!
4: De Spiegeltent transformeert voor één avond in...
5: Discotheca Belgica.
4: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie.
3: Oh yeah.
4: Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
5: Discotheca Belgica.
4: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. Info en tickets op spiegeltentninove.be.
6: Ben je op zoek naar een nieuw salon aan een uitzonderlijke prijs? Dan moet je bij Heim Polé zijn. Op 1, 2, 3, 9 en 10 mei organiseert Heim Polé een grote magazijnverkoop. Heel veel salons gaan de deur uit tegen ongeziene kortingen. En dat is nog niet alles. Je krijgt maar liefst 5 jaar Omnium garantie op je volledige salon. Ook op vlekken en motoren. Wees er snel bij, want op is op. Heim Polé. Kwaliteit, comfort en zekerheid. Voor een prijs dat je niet verwacht.
4: Gary Hagger brengt de zon naar Ninove. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid en vooral samen genieten.
7: Als de zon verschijnt en iedere wolk verdwijnt.
4: Met Gary Hagger en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. Tickets en info via spiegeltentninove.be.
7: Als de zon verschijnt.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove. En alleen de beste muziek.
8: Radio Ninove.
9: Goedemorgen.

van Suzanne en Freek. Goedemorgen, vrijdagmorgen, de beste van de week. Aftellen naar het weekend, nog minder dan 9 uur te gaan. Nu met Nova Star, it is Never Back Down.

0: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten?
1: We starten eerst met de MiFID, duiken in de NIW's van de ETF's en eindigen bij de KIT. Oké?
0: Doen we niet. De tijd nemen, zodat je de beurs beter begrijpt?
2: Zet u maar, Fran, dan leg ik u alles van A tot Z uit.
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Van Willy.
7: Lola, de zon in je haar.
6: Tot Reggie. Van Gala. Tot ABBA. Je hoort ze allemaal.

0: verplaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug. Carwash Dodane.
2: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op Meal at Home.

0: Axel Red met Le Monde Tourne Mal bij Radio Nienhoven. Nee, deze moet ik niet hebben. Deze is het. Hoppakee, man. Goedemorgen. De 8e vandaag, 8e mei, op de kalender van Thibaut van der Nabelen, wordt teruggeblikt naar de geboorte ten huize Iglesias van de zoon Enrique Iglesias op 8 mei 1975. De Enrique wordt ook al een dagje ouder. '51 wordt hij er, als je goed geteld hebt, maar echt een jongere vrouw, zeker Anna Tournikova, alhoewel ook al in de 40 volgens mij. Hilde de Baardemaker, over een blondine gesproken, is ook jarig. Zij blaast vandaag 48 kaarsjes uit. Ook jarig op deze 8e mei is Philip Bailey van Earth, Wind and Fire. En ook Gary Glitter zou jarig zijn vandaag. Of hij is het, ja, die leeft nog altijd, die Snowdart, wordt er 82 vandaag. En dan zijn we volgens mij volledig rond. Het allerbelangrijkste, als jij vandaag jarig bent op deze 8e, dan wens ik je een gelukkige verjaardag.
1: Radio Nienhoven. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide. And I

0: Sniffing the Tears met Driver's Seat. Zometeen Swedish House Mafia met Wait So Long. Na de actualiteit van bij ons. Goedemorgen. Vrijdag 8 mei. Dit is het nieuws uit Ninove. Het cashpunt in Aspelare zal op 28 mei in gebruik genomen worden. Dat laat schepen Werner Somers weten. Vanaf dan kunnen mensen in Aspelare geld afhalen uit de automaat aan de Gerasbergsesteenweg. Het punt komt er dankzij een overeenkomst tussen de stad Ninove en Batopin. Dat is het bedrijf achter het cashnetwerk. Ruben van Gucht en Jan Bakelands komen dan toch niet naar de Spiegeltent in Ninove. Dat laat de organisatie weten. Normaal zou het duo op 15 mei optreden in de Spiegeltent, maar door een tegenvallende ticketverkoop annuleert de organisatie de avond. In de plaats komt er een gratis comedycafé met onder meer Rob van Oudenhoven. Het volledige programma vind je terug op spiegeltentninove.be. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: Herinneringen vervagen niet. Wanneer ze met liefde worden vastgelegd. Een huisdier is familie. En wanneer het afscheid komt, blijft de liefde. Pet Memory Art is een uitvaartcentrum voor huisdieren en paarden hier in onze streek. Wij begeleiden uw dierbare vriend op zijn laatste reis met het nodige respect. Want dat hebben ze verdiend. Met Memory Art. De herinnering blijft voor altijd.
2: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Ninove. Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Ninove.

Wauw. Ja, Mika en Grace Kelly, goedemorgen. Vandaag wordt het 17 graden in Nienhoven. We krijgen behoorlijk veel zon te zien. Ook hier en daar wat wolkenvelden en een lichte kans op neerslag. Maar laten we vooral focussen op het positieve 17

John Parr met Saint Elmo's Fire bij Radio Ninove. Als je kinderen hebt tussen 3 en 5 en je wil ze motiveren om te lezen, dan kan dat morgen in de bibliotheek van Ninove, want dan wordt er een voorleesuurtje georganiseerd. Voor kinderen dus tussen 3 en 5, maar ook de broers en zusjes die wat jonger of ouder zijn, die zijn van harte welkom. Morgen om 10 uur in de bib. Vooraf inschrijven is niet nodig, kost ook geen geld. Gewoon naar de bib gaan. Come on.

0: De Spiegeltent is terug. Met op woensdag 13 mei het grote openingsevent. We will rock de Spiegeltent. Met Mother Mercury, The Ultimate Queen Tribute Band. Supported by Fox and the Bullocks. All we hear is Radio Gaga. We will rock de Spiegeltent. Op woensdag 13 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info op spiegeltentnienhoven.be. Exclusief in de Spiegeltent, het live stand-up comedy café. Met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Geron de Wulf en Jeroen Dijk. Op vrijdag 15 mei vanaf 6 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. De toegang is gratis.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
2: Radio Nienhoven.
1: Radio Nienhoven. Nieuws.
3: Ons land is een draaischijf voor georganiseerde misdaad. Dat schrijft het laatste nieuws op basis van een Brits onderzoek. Daaruit blijkt dat België het moeilijk heeft om geld uit illegale activiteiten op te sporen en in beslag te nemen. Er zou naar schatting zo'n 10 miljard euro aan crimineel vermogen circuleren. Ons land zet nochtans sterk in op de strijd tegen drugscriminaliteit en dealers. Maar het misdaadgeld blijft dus buitenschot. Criminelen zouden vooral gebruik maken van contant geld en schijnbaar legale handelszaken om opbrengsten wit te wassen. De federale gerechtelijke politie kon vorig jaar nog geen 200 miljoen euro aan crimineel vermogen in beslag nemen. Het aantal langdurig zieken in ons land heeft een nieuw record bereikt. Dat meldt het RESIF. In totaal zijn zo'n 576.000 mensen al meer dan een jaar arbeidsongeschikt. De stijging verloopt wel trager dan gedacht en bij werknemers onder de 65 is er zelfs een daling. De regering De Wever nam begin dit jaar extra maatregelen om meer langdurig zieken aan het werk te krijgen. De Verenigde Staten en Iran hebben elkaar afgelopen nacht beschoten bij de zeestraat van Hormuz. Volgens het Amerikaanse leger nam Iran eerst Amerikaanse schepen onder vuur. Teheran spreekt dat tegen en zegt dat de Verenigde Staten eerst een Iraanse tanker en een ander schip aanvielen. Volgens de Amerikaanse president Trump blijft het staakt het vuren wel van kracht. Hij vraagt Iran opnieuw om snel een overeenkomst te sluiten. Het land heeft nog niet gereageerd op het laatste Amerikaanse voorstel. Zangeres Bonnie Tyler, bekend van onder meer de wereldhit Total Eclipse of the Heart, ligt in een kunstmatige coma na een spoedoperatie aan haar darmen in het Portugese Faro. Ze is opgenomen op de afdeling intensieve zorgen. De dokters kunnen moeilijk inschatten hoe haar toestand de komende uren zal evolueren. De zangeres zou normaal op 22 mei optreden op een muziekfestival in Malta en op 30 mei in Duitsland. Bonnie Tyler is 74. We krijgen een bewolkte dag. Het zou wel overwegend droog moeten blijven bij zo'n 17 graden. Morgen mogen we zonnig en warm weer verwachten. De temperatuur kan dan plaatselijk oplopen tot 23 graden.
4: Are we gonna play house tonight or what?
0: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug.
4: Here we go.
0: De Spiegeltent transformeert voor één avond in...
5: Discotheca Belgica.
0: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie.
4: Oh yeah.
0: Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
5: Discotheca Belgica.
0: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Info en tickets op spiegeltentnienhoven.be.
6: Ben je op zoek naar een nieuw salon aan een uitzonderlijke prijs? Dan moet je bij Heim Polé zijn. Op 1, 2, 3, 9 en 10 mei organiseert Heim Polé een grote magazijnverkoop. Heel veel salons gaan de deur uit tegen ongeziene kortingen. En dat is nog niet alles. Je krijgt maar liefst 5 jaar Omnium garantie op je volledige salon. Ook op vlekken en motoren. Wees er snel bij, want op is op. Heim Polé. Kwaliteit, comfort en zekerheid. Voor een prijs dat je niet verwacht.
0: Gary Hagger brengt de zon naar Nienhoven. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid en vooral samen genieten.
7: met Gary Hegger en Larissa. De seniorennamiddag, maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info via spiegeltentnienhoven.be.
8: Als de zon verschijnt.
9: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven. En alleen de beste muziek.
10: Radio Nienhoven.
7: Goedemorgen.

Van Ed Sheeran, goedemorgen after naar jouw weekend, nog minder dan 8 uur te gaan. En je hoort de beste muziek op weg daar naartoe. Dit is Billy Ocean.

0: Zeg, zin in een koffietje?
1: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
0: Ah, wel, we doen het allebei.
1: Ja. Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs. Ninja Shopping. Dubbel plezier van hier.
2: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Ninove. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensninove.be.
3: De Spiegeltent. Dat is 12 dagen ontdekken, dansen en verbinden in het Stadspark van Ninove. Met op zaterdag 16 mei de legendarische Spiegeltent TD. En op zondag 17 mei in de namiddag Catastrofe. En 's avonds Mr. Eurovision Johnny Logan. Op maandag 18 mei seniorennamiddag met Gary Hegger, Larissa en DJ Eddie Praat. Op dinsdag 19 mei de Spiegeltent Quiz. En op woensdag namiddag 20 mei de Spiegelfuif. En op woensdagavond Swing at Rechteroever met de Big Lebensky. Op donderdag 21 mei This is Tina, de tribute band van Tina Turner. Op zaterdag 23 mei Yatarara, de Balkan Party. En zondag 24 mei Discotheca Belgica met Bram Lennert, Vince Nova en Bart Reeves. De Spiegeltent. Van 13 tot 24 mei in het Stadspark van Ninove. Meer informatie en tickets op spiegeltentninove.be.
4: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Ninove. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Ninove? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Ninove. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug. Carwash Dodane.
5: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
6: Van Gigi tot AC/DC.

De beste partymuziek van vroeger en nu. De Spiegeltent TD. Zaterdag 16 mei. Vanaf 8 uur 's avonds in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. De toegang is gratis.

Razorlight met America. Nu zondag kan je snuisteren op de Rommelmarkt op het Ninjaplein van 8 uur 's morgens tot 1 in de namiddag. Maxime en Babette met Hoe dan ook.

0: Rod Stewart, Do You Think I'm Sexy? Kygo met Firestone zometeen na de actualiteit van bij ons.
1: Vrijdag 8 mei, dit is het nieuws uit Ninoven. Het cashpunt in Aspelare zal op 28 mei in gebruik genomen worden. Dat laat schepen Werner Somers weten. Vanaf dan kunnen mensen in Aspelare geld afhalen uit de automaat aan de Gerasbergsesteenweg. Het punt komt er dankzij een overeenkomst tussen de stad Ninoven en Batopin. Dat is het bedrijf achter het cashnetwerk. Ruben van Gucht en Jan Bakelands komen dan toch niet naar de Spiegeltent in Ninoven. Dat laat de organisatie weten. Normaal zou het duo op 15 mei optreden in de Spiegeltent, maar door een tegenvallende ticketverkoop annuleert de organisatie de avond. In de plaats komt er een gratis comedycafé met onder meer Rob van Oudenhoven. Het volledige programma vind je terug op spiegeltentninoven.be. En meer nieuws uit Ninoven vind je op radioninoven.be.
2: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Ninoven en op juweliernachtergale.be.
3: Juwelier Nachtergale,
4: we helpen je graag. Yeah, yeah.
5: Love Ninoven.

Bon Jovi en In These Arms of Mine. Goedemorgen, het wordt vandaag 17 graden met behoorlijk wat zon. Ook hier en daar een wolkje en lichte kans op neerslag, maar we focussen op 17 en zon.

Meer van dit soort muziek deze namiddag. Vanaf 5 uur, 2 uur lang party music. Het begin van je weekend is de weekend party. En ja, nog eentje die daar perfect zou in passen. Dat is de nieuwe van Bebe Rexha samen met Faithless. Dit is New Religion. Deep in

0: De Spiegeltent is terug. Met op woensdag 13 mei het grote openingsevent. We will rock de Spiegeltent. Met Mother Mercury, The Ultimate Queen Tribute Band. Supported by Fox and the Bullocks. De Spiegeltent. Op woensdag 13 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info op spiegeltentnienhoven.be. Exclusief in de Spiegeltent, het live stand-up comedy café. Met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Geron de Wulf en Jeroen Dijk. Op vrijdag 15 mei vanaf 6 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. De toegang is gratis.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
2: Radio Ninove.
1: Radio Ninove. Nieuws.
3: Ons land is een draaischijf voor georganiseerde misdaad. Dat schrijft het laatste nieuws op basis van een Brits onderzoek. Daaruit blijkt dat België het moeilijk heeft om geld uit illegale activiteiten op te sporen en in beslag te nemen. Er zou naar schatting zo'n 10 miljard euro aan crimineel vermogen circuleren. Ons land zet nogthans sterk in op de strijd tegen drugscriminaliteit en dealers. Maar het misdaadgeld blijft dus buitenschot. Criminelen zouden vooral gebruik maken van contant geld en schijnbaar legale handelszaken om opbrengsten wit te wassen. De federale gerechtelijke politie kon vorig jaar nog geen 200 miljoen euro aan crimineel vermogen in beslag nemen. Het aantal langdurig zieken in ons land heeft een nieuw record bereikt. Dat meldt het RESIF. In totaal zijn zo'n 576.000 mensen al meer dan een jaar arbeidsongeschikt. De stijging verloopt wel trager dan gedacht en bij werknemers onder de 65 is er zelfs een daling. De regering De Wever nam begin dit jaar extra maatregelen om meer langdurig zieken aan het werk te krijgen. De Verenigde Staten en Iran hebben elkaar afgelopen nacht beschoten bij de zeestraat van Hormuz. Volgens het Amerikaanse leger nam Iran eerst Amerikaanse schepen onder vuur. Teheran spreekt dat tegen en zegt dat de Verenigde Staten eerst een Iraanse tanker en een ander schip aanvielen. Volgens de Amerikaanse president Trump blijft het staakt het vuren wel van kracht. Hij vraagt Iran opnieuw om snel een overeenkomst te sluiten. Het land heeft nog niet gereageerd op het laatste Amerikaanse voorstel. Zangeres Bonnie Tyler, bekend van onder meer de wereldhit Total Eclipse of the Heart, ligt in een kunstmatige coma na een spoedoperatie aan haar darmen in het Portugese Faro. Ze is opgenomen op de afdeling intensieve zorgen. De dokters kunnen moeilijk inschatten hoe haar toestand de komende uren zal evolueren. De zangeres zou normaal op 22 mei optreden op een muziekfestival in Malta en op 30 mei in Duitsland. Bonnie Tyler is 74. We krijgen een bewolkte dag. Het zou wel overwegend droog moeten blijven bij zo'n 17 graden. Morgen mogen we zonnig en warm weer verwachten. De temperatuur kan dan plaatselijk oplopen tot 23 graden.
4: Are we gonna play house tonight or what?
0: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug.
4: Here we go.
0: De Spiegeltent transformeert voor één avond in...
5: Discotheca Belgica.
0: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie.
4: Oh yeah.
0: Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
5: Discotheca Belgica.
0: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Info en tickets op spiegeltentnienhoven.be.
6: Ben je op zoek naar een nieuw salon aan een uitzonderlijke prijs? Dan moet je bij Heim Polé zijn. Op 1, 2, 3, 9 en 10 mei organiseert Heim Polé een grote magazijnverkoop. Heel veel salons gaan de deur uit tegen ongeziene kortingen. En dat is nog niet alles. Je krijgt maar liefst 5 jaar Omnium garantie op je volledige salon. Ook op vlekken en motoren. Wees er snel bij, want op is op. Heim Polé. Kwaliteit, comfort en zekerheid. Voor een prijs dat je niet verwacht.
0: Gary Hagger brengt de zon naar Nienhoven. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid en vooral samen genieten.
7: Als de zon verschijnt en iedere wolk verdwijnt.
0: met Gary Hegger en Larissa. De seniorennamiddag, maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info via spiegeltentnienhoven.be. Als de zon verschijnt. 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven.

Radio Ninove, alleen maar de beste muziek. En die slogan die hebben we nog eens mooi ingekleurd met daarnet So Easy van Olivia Dean. En na het nieuws was er ook Editors met Papillon. Fijne vrijdag vanmiddag, laatste werkdag van de week. Voor heel wat mensen altijd een fijn gevoel is dat. Dit is Prince, You Got the Look.

0: Beleggen volgens Argenta. Ontelbaar veel fondsen aanbieden.
1: Super Growth Fund, Super Mega Growth Fund, Super Mega Ultra Growth Fund, Super Mega...
0: Doen we niet. Je enkel fondsen aanbieden die echt tellen.
2: Voilà Sarah, dit is de perfecte mix voor jouw beleggingsportefeuille.
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Van Tina. Tot Tu Fabiola. Van Jimmy. Tot Barry. Je hoort ze allemaal tijdens de Spiegeltent TD. Volledig uit de bol gaan. Op de beste partymusic van vroeger en nu. De Spiegeltent TD. Zaterdag 16 mei. Vanaf 8 uur 's avonds in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. De toegang is gratis.
7: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.

0: verplaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Car Wash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug.
2: Car Wash Dodane.
3: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtretteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud.

Shepherd, Learning to Fly. Je weet dat onze Ninofse bibliotheek het hele jaar door voorleesuurtjes organiseert voor kinderen. Nu is er eentje gepland aanstaande woensdag. Een voorleesuurtje met als thema vriendschap voor kinderen vanaf 6 jaar. Dat is helemaal gratis en dat vindt dus plaats in de Ninofse bibliotheek hier op de Graanmarkt. Vooraf inschrijven is niet nodig. Je kan er zomaar met je bengels binnenwandelen. Woensdag aanstaande voor het voorleesuurtje met als thema vriendschap. Soul Sister, dit is Through Before We Started.

0: Het is een song die werd geschreven voor de soundtrack van de film Saturday Night Fever met John Travolta en Olivia Newton-John, de Bee Gees. Staying Alive, anno 1978. Fijne morgen, Radio Nienhove. Het is tijd voor het nieuws uit jouw stad.
1: Vrijdag 8 mei, dit is het nieuws uit Nienhove. Het cashpunt in Aspelaren zal op 28 mei in gebruik genomen worden. Dat laat schepen Werner Somers weten. Vanaf dan kunnen mensen in Aspelaren geld afhalen uit de automaat aan de Gerards-Bersesteenweg. Het punt komt er dankzij een overeenkomst tussen de stad Nienhove en Batopin. Dat is het bedrijf achter het cashnetwerk. Ruben van Gucht en Jan Bakelands komen dan toch niet naar de Spiegeltent in Nienhove. Dat laat de organisatie weten. Normaal zou het duo op 15 mei optreden in de Spiegeltent, maar door een tegenvallende ticketverkoop annuleert de organisatie de avond. In de plaats komt er een gratis comedycafé met onder meer Rob van Oudenhoven. Het volledige programma vind je terug op spiegeltentnienhove.be. En meer nieuws uit Nienhove vind je op radioninhove.be.
2: Schat, Het is tijd voor een nieuwe outfit.
3: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
2: Ah, dan doen we het allebei, hè?
3: Voilà.
4: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninja Shopping.
4: Dubbel plezier van hier. Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel in Nienhove.
6: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergalen gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergalen. In het centrum van Nienhove en op juweliernachtergalen.be.
7: Juwelier Nachtergalen.
8: We helpen je graag.
9: We love Nienhove.

trompetgeluid komt uiteraard van Herb Alpert. De stem van Janet Jackson. Het was Diamonds. Het weer voor vandaag ziet er vrij goed uit. We halen 18 graden. De zon die schijnt afgewisseld met wat wolkenvelden.

Four Seasons, Oh What a Night. En dit is de Franstalige versie van Yannick, Ce Soir-là. Wat we toch ook wel eens onder de aandacht willen brengen vandaag, is dat er aanstaande zondag, ter herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog, een bloemenhurl wordt georganiseerd door het stadsbestuur en de vaderlandslievende verenigingen. Een bloemenhulde op de stedelijke begraafplaats aan de Denderhoutenbaan nu zondag voormiddag om 10:30. Die herdenking die wordt muzikaal opgeluisterd door de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia van Meerbeke. Bloemenhulde dus ter herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog nu zondag om 10:30 op de stedelijke begraafplaats. Aha.

0: Dat is nog altijd de meest recente van Taylor Swift. Deze Opa Light. Joe Cocker staat klaar. Volgens mij de laatste voor het nieuws van 11 uur. N'oubliez jamais.
1: Radio Nienhoven.

De Spiegeltent is terug. Met op woensdag 13 mei het grote openingsevent. We will rock de Spiegeltent. Met Mother Mercury, The Ultimate Queen Tribute Band. Supported by Fox and the Bullocks. We will rock de Spiegeltent. Op woensdag 13 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info op spiegeltentnienhoven.be. Exclusief in de Spiegeltent, het live stand-up comedy café. Met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Geron de Wulf en Jeroen Dijk. Op vrijdag 15 mei vanaf 6 uur in de Spiegeltent in het Stadspark.

0: Radio Ninove. Nieuws.
1: Ons land is een draaischijf voor georganiseerde misdaad. Dat schrijft het laatste nieuws op basis van een Brits onderzoek. Daaruit blijkt dat België het moeilijk heeft om geld uit illegale activiteiten op te sporen en in beslag te nemen. Er zou naar schatting zo'n 10 miljard euro aan crimineel vermogen circuleren. Ons land zet nochtans sterk in op de strijd tegen drugscriminaliteit en dealers. Maar het misdaadgeld blijft dus buitenschot. Criminelen zouden vooral gebruik maken van contant geld en schijnbaar legale handelszaken om opbrengsten wit te wassen. De federale gerechtelijke politie kon vorig jaar nog geen 200 miljoen euro aan crimineel vermogen in beslag nemen. Het aantal langdurig zieken in ons land heeft een nieuw record bereikt. Dat meldt het RESIF. In totaal zijn zo'n 576.000 mensen al meer dan een jaar arbeidsongeschikt. De stijging verloopt wel trager dan gedacht en bij werknemers onder de 65 is er zelfs een daling. De regering De Wever nam begin dit jaar extra maatregelen om meer langdurig zieken aan het werk te krijgen. De Verenigde Staten en Iran hebben elkaar afgelopen nacht beschoten bij de zeestraat van Hormuz. Volgens het Amerikaanse leger nam Iran eerst Amerikaanse schepen onder vuur. Teheran spreekt dat tegen en zegt dat de Verenigde Staten eerst een Iraanse tanker en een ander schip aanvielen. Volgens de Amerikaanse president Trump blijft het staakt het vuren wel van kracht. Hij vraagt Iran opnieuw om snel een overeenkomst te sluiten. Het land heeft nog niet gereageerd op het laatste Amerikaanse voorstel. Zangeres Bonnie Tyler, bekend van onder meer de wereldhit Total Eclipse of the Heart, ligt in een kunstmatige coma na een spoedoperatie aan haar darmen in het Portugese Faro. Ze is opgenomen op de afdeling intensieve zorgen. De dokters kunnen moeilijk inschatten hoe haar toestand de komende uren zal evolueren. De zangeres zou normaal op 22 mei optreden op een muziekfestival in Malta en op 30 mei in Duitsland. Bonnie Tyler is 74. We krijgen een bewolkte dag. Het zou wel overwegend droog moeten blijven bij zo'n 17 graden. Morgen mogen we zonnig en warm weer verwachten. De temperatuur kan dan plaatselijk oplopen tot 23 graden.
2: Are we gonna play house tonight or what?
3: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug.
2: Here we go!
3: De Spiegeltent transformeert voor één avond in...
4: Discotheca Belgica.
3: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie. Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
4: Discotheca Belgica.
3: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. Info en tickets op spiegeltentninove.be.
5: Ben je op zoek naar een nieuw salon aan een uitzonderlijke prijs? Dan moet je bij Heim Polé zijn. Op 1, 2, 3, 9 en 10 mei organiseert Heim Polé een grote magazijnverkoop. Heel veel salons gaan de deur uit tegen ongeziene kortingen. En dat is nog niet alles. Je krijgt maar liefst 5 jaar Omnium garantie op je volledige salon. Ook op vlekken en motoren. Wees er snel bij, want op is op. Heim Polé. Kwaliteit, comfort en zekerheid. Voor een prijs dat je niet verwacht.
3: Gary Hagger brengt de zon naar Ninove. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid en vooral samen genieten.
6: Als de zon verschijnt en iedere wolk verdwijnt.
3: Met Gary Hagger en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. Tickets en info via spiegeltentninove.be.
6: Als de zon verschijnt.
7: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

Spaceman van Sam Ryder. 8 mei vandaag, belangrijke datum in de wereldgeschiedenis. Want vandaag herdenken we de capitulatie van Nazi-Duitsland op 8 mei 1945. Precies 81 jaar geleden was het einde van de Tweede Wereldoorlog in Europa. Het is ook de internationale dag van het Rode Kruis vandaag. Goedemorgen, dit is Jamiroquai met You Give Me

0: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt, bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij RAF. Meer info op www.keukensninoven.be.
1: De Spiegeltent. Dat is 12 dagen ontdekken, dansen en verbinden in het Stadspark van Nienhoven. Met op woensdag 13 mei We Will Rock de Spiegeltent met Mother Mercury en Fox and the Bullocks. Op donderdag 14 mei het vrijwilligersfeest van de stad Nienhoven. En op vrijdag 15 mei live stand-up comedy café met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Jeroen de Wulf en Jeroen Dijk. Vanaf 6 uur met gratis toegang. En op zaterdag namiddag 16 mei Jazz, Pop en Rockfest van de Academie Muziek, Woord en Dans van de stad Nienhoven. De Spiegeltent.

Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste car wash van hierover? Car Wash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste car wash van hierover. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegen...

0: te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaalpoorten en hekwerk.
1: Van Britney tot Whitney. Van Technotronic tot Mantronic. Je hoort ze allemaal tijdens de Spiegeltent TD. Volledig uit de bol gaan op de beste partymusic van vroeger en nu. De Spiegeltent TD. Zaterdag 16 mei vanaf 8 uur 's avonds in de Spiegeltent in het stadspark van Ninove. De toegang is gratis.
2: Herinneringen vervagen niet. Wanneer ze met liefde worden vastgelegd, een huisdier is familie. En wanneer het afscheid komt, blijft de liefde. Pet Memory Art is een uitvaartcentrum voor huisdieren en paarden hier in onze streek. Wij begeleiden uw dierbare vriend op zijn laatste reis met het nodige respect. Want dat hebben ze verdiend. Pet Memory Art. De herinnering blijft voor altijd.

I Just Might van Bruno Mars. Het wordt een mooie avond in Jeugdhuis De Kreschel straks, want men organiseert daar een Ninofse versie van het bekende tv-programma The Masked Singer. Als jij benieuwd bent welke politieke figuren of carnavalisten de organisatoren konden strikken voor deze Ninoviters editie van The Masked Singer, wel, dan moet je zeker langsgaan vanavond dus in Jeugdhuis De Kreschel. Dat vind je aan de Gerasbergse straat. Alles start er om 8:30. Radio Ninove. Alleen maar de beste muziek en alles wat er leeft in onze stad. Dat zijn wij. Dit is Genesis en Jesus, He Knows Me.

0: forget you.
1: Can't remember to forget you. Dat was Shakira met Rihanna. Wat een duo. Fijne vrijdagvoormiddag, Radio Nienhoven. Je luistert naar ons via 95 FM of via DAB+.

0: Vrijdag 8 mei, dit is het nieuws uit Ninove. Het Cashpunt in Aspelare zal op 28 mei in gebruik genomen worden. Dat laat schepen Werner Somers weten. Vanaf dan kunnen mensen in Aspelare geld afhalen uit de automaat aan de Gerards-Bersesteenweg. Het punt komt er dankzij een overeenkomst tussen de stad Ninove en Batopin. Dat is het bedrijf achter het Cash-netwerk. Ruben van Gucht en Jan Bakelands komen dan toch niet naar de Spiegeltent in Ninove. Dat laat de organisatie weten. Normaal zou het duo op 15 mei optreden in de Spiegeltent, maar door een tegenvallende ticketverkoop annuleert de organisatie de avond. In de plaats komt er een gratis comedycafé met onder meer Rob van Oudenhoven. Het volledige programma vind je terug op spiegeltentninove.be. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Ninove en op juweliernachtergale.be.
2: Juwelier Nachtergale,
3: we helpen je graag.
4: Zeg, zin in een koffietje?
5: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
4: Ah wel, we doen het allebei. Ja.
6: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
7: Ninja Shopping.
6: Dubbel plezier van hier.
8: Yeah, yeah. Radio Ninove. We love Ninove.

0: Marshmallow en Jelly Roll. We gaan een fijn weekend tegemoet, tenminste toch wat het weer betreft. Vandaag al een temperatuur van 18 graden bij een afwisseling van zon en wolkenvelden. En ook morgen en zondag een afwisseling van zon en wolkenvelden bij op zaterdag 21 graden en op zondag 19 graden.
1: Danny de Man.

Sonic met Sky voor de voetballiefhebbers even meegeven dat KVK Ninove B in het kader van de eindronde toe is aan zijn tweede wedstrijd. Moet nu zaterdag naar Schoonaarde. Die partij staat op het programma om 19:30 s'avonds. Alle supporters erheen, dus Schoonaarde versus KVK Ninove B zaterdagavond om 19:30.

0: Fleming en Meteor. Nog meer beste muziek bij de Radio van Stad. Met zometeen Living on My Own van Freddie Mercury. Gevolgd door Empire State of Mind van Alicia Keys. En daarna is er Bjorn.
1: Radio Ninove.

De Spiegeltent is terug. Met op woensdag 13 mei het grote openingsevent. We will rock de Spiegeltent. Met Mother Mercury, The Ultimate Queen Tribute Band. Supported by Fox and the Bullocks. De Spiegeltent. Op woensdag 13 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info op spiegeltentnienhoven.be. Exclusief in de Spiegeltent, het live stand-up comedy café. Met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Geron de Wulf en Jeroen Dijk. Op vrijdag 15 mei vanaf 6 uur in de Spiegeltent in het

0: Radio Ninove. Nieuws.
1: Een steekpartij op het Kiel in Antwerpen heeft het leven gekost aan een man van 30 jaar. De feiten gebeurden iets over middernacht. Het slachtoffer is nog in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht met een steekwonde in de borst. Maar daar is hij even later overleden. Een andere man van 23 raakte gewond aan de bil. Over de precieze omstandigheden is nog niet veel bekend. Mogelijk is er een link met het drugsmilieu. De politie kon nog geen verdachte arresteren. Het onderzoek loopt volop. Wie via de school van zijn kind een laptop wil kopen, zal daarvoor mogelijk meer moeten betalen. Een wereldwijd tekort aan geheugenchips jaagt de prijs fors de hoogte in. Voor Vlaams minister van Onderwijs De Mier mocht zo'n laptop niet meer kosten dan €575. Maar de huidige prijzen zitten daar al boven. De grote verdelers raden scholen aan om hun bestelling zo snel mogelijk door te geven, om te vermijden dat ouders nog meer zullen moeten betalen. Er is ook goed nieuws voor onze portemonnee, want benzine wordt morgen weer wat goedkoper. Voor benzine 95 gaat er per liter 6 cent af. Dat brengt de nieuwe maximumprijs op €1,94. Benzine 98 kost vanaf morgen ruim 5 cent per liter minder. Je betaalt dan maximaal een kleine €2. Al maar meer mensen behalen hun rijbewijs in een auto met automatische versnellingen. Dat stelt GOCA vast, de koepelorganisatie van erkende examencentra. Momenteel kiest 1 op de 5 kandidaatbestuurders daarvoor. Dat komt onder meer doordat er al maar meer auto's op de markt komen met een automatische transmissie. Daarnaast duurt de rijopleiding met een automatische versnellingsbak minder lang. Wie op deze manier zijn rijbewijs haalt, mag wel nooit met een manuele auto rijden. In het gebied rond Tsjernobyl in het noorden van Oekraïne is een grote bosbrand ontstaan nadat een Russische drone neerstortte. Volgens de autoriteiten is de radioactiviteit niet toegenomen. De brand beslaat een oppervlakte van zo'n 1100 hectare. De bluswerken verlopen moeizaam door de harde wind. De Oekraïense president Zelensky zegt intussen dat de Russen zijn land blijven aanvallen, ondanks het staakt het vuren. Dat kwam er naar aanleiding van de herdenking van de overwinning van Rusland op Nazi-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het is wisselend bewolkt bij een graad of 17. Morgen belooft een zonnige en warme dag te worden. De temperatuur gaat weer vlotjes boven de 20 graden, met plaatselijk uitschieters tot 23 graden.
2: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug. Here we go. De Spiegeltent transformeert voor één avond in...
3: Discotheca Belgica.
2: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie. Oh yeah. Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
3: Discotheca Belgica.
2: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. Info en tickets op spiegeltentninove.be.
4: Ben je op zoek naar een nieuw salon aan een uitzonderlijke prijs? Dan moet je bij Heim Polé zijn. Op 1, 2, 3, 9 en 10 mei organiseert Heim Polé een grote magazijnverkoop. Heel veel salons gaan de deur uit tegen ongeziene kortingen. En dat is nog niet alles. Je krijgt maar liefst 5 jaar Omnium garantie op je volledige salon. Ook op vlekken en motoren. Wees er snel bij, want op is op. Heim Polé. Kwaliteit, comfort en zekerheid. Voor een prijs dat je niet verwacht.
2: Gary Hagger brengt de zon naar Ninove. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid. En vooral samen genieten. Met Gary Hagger en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. Tickets en info via spiegeltentninove.be. Als de zon verschijnt. 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove. En alleen de beste muziek. Radio
5: Ninove. Een goede middag, beste vrienden. Het is tijd voor de lunchbreak. Drop it.

heb wat muzieknieuws meegebracht op deze vrijdagmiddag. En eigenlijk slecht nieuws voor de fans van Bonnie Tyler, want de 74-jarige zangeres, bekend van Total Eclipse of the Heart en Holding Out for a Hero, die ligt in kunstmatige coma in een ziekenhuis in Portugal. En dat na een spoedoperatie aan haar darmen. De operatie zelf die verliep eigenlijk goed, maar haar toestand is sindsdien verslechterd. Haar team die vraagt nu om haar privacy te respecteren.

0: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
1: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
0: Dat doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
2: Oké, Nathan. Eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Van Pat B tot Journey.

0: uit de bol gaan. Op de beste party music van vroeger en nu. De Spiegeltent TD. Zaterdag 16 mei. Vanaf 8 uur 's avonds in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. De toegang is gratis.
1: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
2: Heb je nieuwe ramen en deuren nodig? En liefst zo snel mogelijk? Contacteer dan Lucas Ramen en Deuren in Ninove. Levering van PVC of aluminium ramen en deuren binnen de 4 tot 6 weken. Gevolgd door een zeer snelle plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Ninove, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten.

0: Car Wash Dodana, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodana, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodana niet de allerbeste car wash van Ninove? Car Wash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste car wash van Ninove. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude Kaaibrug. Car Wash Dodane.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtretteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of

Haar platenmaatschappij bleef maar vragen om een liefdesliedje. Sara Bareilles was het beu en schreef er dan maar één over. Maar dan wel een nummer dat zegt, ik ga geen liefdesliedje voor je schrijven, omdat je erom vraagt. Een liefdesliedje als protest tegen de vraag naar een liefdesliedje. Het werd haar grootste hit ooit, nummer 4 in Amerika en het Verenigd Koninkrijk, 19 weken in de top 10. Ze had het in haar hoofd, maar zei jarenlang niets, tot ze gewoon reageerde op de druk op een manier die niemand had verwacht. Hey.

Vrijdag 8 mei, dit is het nieuws uit Ninove. Het Cashpunt in Aspelare zal op 28 mei in gebruik genomen worden. Dat laat schepen Werner Somers weten. Vanaf dan kunnen mensen in Aspelare geld afhalen uit de automaat aan de Gerards-Bersesteenweg. Het punt komt er dankzij een overeenkomst tussen de stad Ninove en Batopin. Dat is het bedrijf achter het cashnetwerk. Ruben van Gucht en Jan Bakelands komen dan toch

0: niet naar de Spiegeltent in Ninoven. Dat laat de organisatie weten. Normaal zou het duo op 15 mei optreden in de Spiegeltent, maar door een tegenvallende ticketverkoop annuleert de organisatie de avond. In de plaats komt er een gratis comedycafé met onder meer Rob van Oudenhoven. Het volledige programma vind je terug op spiegeltentninoven.be. En meer nieuws uit Ninoven vind je op radioninoven.be.
1: Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
2: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
1: Ah, dan doen we het allebei. Hè?
2: Voilà.
3: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs. Ninja Shopping. Dubbel plezier van hier. Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Ninoven. Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Ninoven en op juweliernachtergale.be.
4: Juwelier Nachtergale,
5: we helpen je graag.
6: Yeah, yeah. We love Ninoven.

Kim Appleby bij Radio Ninoven met Don't Worry. Ik heb nog wat muzieknieuws dan. Sony Music legt bijna 4 miljard dollar neer voor een catalogus van meer dan 45.000 nummers. Waaronder muziek van Justin Bieber en Neil Young. Het zou gaan om een van de grootste deals in de muziekgeschiedenis.

Hij schreef de volgende melodie op een veerpont tussen Vancouver en Victoria in Canada. Het deuntje zat gewoon vast in zijn hoofd en ging er niet meer uit. In Europa brak het door dankzij een Coca-Cola reclamecampagne in 2005. In Amerika bleef het lange tijd onopgemerkt. Tot het zangprogramma American Idol het begon te gebruiken als afscheidsmelodietje voor kandidaten die werden weggestemd. Daarna stond het 5 weken op nummer 1. Daniel Pouter die werd later door het vakblad Billboard uitgeroepen tot de grootste eendagsvlieg van de jaren 2000. Hij nam het zelf wel sportief op. Where is

0: De Spiegeltent is terug. Met op woensdag 13 mei het grote openingsevent. We will rock de Spiegeltent. Met Mother Mercury, The Ultimate Queen Tribute Band. Supported by Fox and the Bullocks. We will rock de Spiegeltent. Op woensdag 13 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info op spiegeltentnienhoven.be. Exclusief in de Spiegeltent, het live stand-up comedy café. Met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Geron de Wulf en Jeroen Dijk. Op vrijdag 15 mei vanaf 6 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. De toegang is gratis.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
2: Radio Ninove.
1: Radio Ninove. Nieuws.
3: Een steekpartij op het Kiel in Antwerpen heeft het leven gekost aan een man van 30 jaar. De feiten gebeurden iets over middernacht. Het slachtoffer is nog in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht met een steekwonde in de borst. Maar daar is hij even later overleden. Een andere man van 23 raakte gewond aan de bil. Over de precieze omstandigheden is nog niet veel bekend. Mogelijk is er een link met het drugsmilieu. De politie kon nog geen verdachte arresteren. Het onderzoek loopt volop. Wie via de school van zijn kind een laptop wil kopen, zal daarvoor mogelijk meer moeten betalen. Een wereldwijd tekort aan geheugenchips jaagt de prijs fors de hoogte in. Voor Vlaams minister van Onderwijs De Mier mocht zo'n laptop niet meer kosten dan €575. Maar de huidige prijzen zitten daar al boven. De grote verdelers raden scholen aan om hun bestelling zo snel mogelijk door te geven, om te vermijden dat ouders nog meer zullen moeten betalen. Er is ook goed nieuws voor onze portemonnee, want benzine wordt morgen weer wat goedkoper. Voor benzine 95 gaat er per liter 6 cent af. Dat brengt de nieuwe maximumprijs op €1,94. Benzine 98 kost vanaf morgen ruim 5 cent per liter minder. Je betaalt dan maximaal een kleine €2. Al maar meer mensen behalen hun rijbewijs in een auto met automatische versnellingen. Dat stelt GOCA vast, de koepelorganisatie van erkende examencentra. Momenteel kiest 1 op de 5 kandidaatbestuurders daarvoor. Dat komt onder meer doordat er al maar meer auto's op de markt komen met een automatische transmissie. Daarnaast duurt de rijopleiding met een automatische versnellingsbak minder lang. Wie op deze manier zijn rijbewijs haalt, mag wel nooit met een manuele auto rijden. In het gebied rond Tsjernobyl in het noorden van Oekraïne is een grote bosbrand ontstaan nadat een Russische drone neerstortte. Volgens de autoriteiten is de radioactiviteit niet toegenomen. De brand beslaat een oppervlakte van zo'n 1100 hectare. De bluswerken verlopen moeizaam door de harde wind. De Oekraïense president Zelensky zegt intussen dat de Russen zijn land blijven aanvallen, ondanks het staakt het vuren. Dat kwam er naar aanleiding van de herdenking van de overwinning van Rusland op Nazi-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het is wisselend bewolkt bij een graad of 17. Morgen belooft een zonnige en warme dag te worden. De temperatuur gaat weer vlotjes boven de 20 graden, met plaatselijk uitschieters tot 23 graden.
0: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug.
4: Here we go.
0: De Spiegeltent transformeert voor één avond in...
5: Discotheca Belgica.
0: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie.
4: Oh yeah.
0: Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
5: Discotheca Belgica.
0: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Info en tickets op spiegeltentnienhoven.be.
6: Ben je op zoek naar een nieuw salon aan een uitzonderlijke prijs? Dan moet je bij Heim Polé zijn. Op 1, 2, 3, 9 en 10 mei organiseert Heim Polé een grote magazijnverkoop. Heel veel salons gaan de deur uit tegen ongeziene kortingen. En dat is nog niet alles. Je krijgt maar liefst 5 jaar Omnium garantie op je volledige salon. Ook op vlekken en motoren. Wees er snel bij, want op is op. Heim Polé. Kwaliteit, comfort en zekerheid. Voor een prijs dat je niet verwacht.
0: Gary Hagger brengt de zon naar Ninove. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid. En vooral samen genieten. Met Gary Hagger en Larissa. De seniorennamiddag. Maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. Tickets en info via spiegeltentninove.be. Als de zon
1: verschijnt. 24 uur per dag. Alles wat er leeft in Ninove. En alleen de beste muziek. Radio
4: Ninove. Zo, beste vrienden, we kunnen starten met deel 2 van de lunchbreak op deze vrijdagmiddag. Fijn dat je luistert.

Vandaag is het voor het eerst Wear Your Merch Day. Een initiatief van de concertorganisator Live Nation en verschillende Belgische concertzalen. En de bedoeling is simpel. Draag vandaag een t-shirt of trui van je favoriete artiest. Wie zo'n t-shirt draagt, die loopt eigenlijk als een levend reclamebordje rond. En dat helpt zeker voor kleinere artiesten. Het is maar dat je het weet.

0: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij RAF. Meer info op www.keukensnienhoven.be.
1: De Spiegeltent. Dat is 12 dagen ontdekken, dansen en verbinden in het Stadspark van Nienhoven. Met op zaterdag 16 mei de legendarische Spiegeltent TD. En op zondag 17 mei in de namiddag Catastroof. En 's avonds Mr. Eurovision Johnny Logan. Op maandag 18 mei seniorennamiddag met Gary Hegger, Larissa en DJ Eddie Praat. Op dinsdag 19 mei de Spiegeltent Quiz. En op woensdag namiddag 20 mei de Spiegelfuif. En op woensdagavond Swing at Rechteroever met de Big Lebensky. Op donderdag 21 mei This is Tina, de tribute band van Tina Turner. Op zaterdag 23 mei Yatarara, de Balkan Party. En zondag 24 mei Discotheca Belgica met Bram en Leonard, Vince Nova en Bart Reeves. De Spiegeltent. Van 13 tot 24 mei in het Stadspark van Nienhoven. Meer informatie en tickets op spiegeltentnienhoven.be.
2: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Car Wash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude Kaaibrug.
3: Car Wash Dodane.
4: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk. Van Willy.
5: Hola, de zon in je hart.
4: Tot Reggie. Van Gala. Tot Abba. Je hoort ze allemaal.

0: toegang is gratis.
1: Herinneringen vervagen niet. Wanneer ze met liefde worden vastgelegd, een huisdier is familie. En wanneer het afscheid komt, blijft de liefde. Pet Memory Art is een uitvaartcentrum voor huisdieren en paarden hier in onze streek. Wij begeleiden uw dierbare vriend op zijn laatste reis met het nodige respect. Want dat hebben ze verdiend. Pet Memory Art. De herinnering blijft voor altijd.

De bas die je hoort in het volgende nummer is afkomstig van Superfreak, een nummer van Rick James uit 1981. MC Hammer die had dat gesampled zonder toestemming te vragen. James die hoorde het op de radio en dacht eerst dat zijn eigen nummer weer gedraaid werd, tot hij de tekst hoorde. Hij was razend, belde zijn advocaten en eiste een rechtszaak. Maar die werd buiten de rechtbank geregeld. Hammer die betaalde een flink bedrag en moest James als mede-auteur vermelden. Het nummer won 2 Grammys en is tot op vandaag een van de meest herkende rapnummers aller tijden. Voor Rick James had het anders mogen lopen. Can't touch this.

0: Vrijdag 8 mei, dit is het nieuws uit Ninoven. Het Cashpunt in Aspelaren zal op 28 mei in gebruik genomen worden. Dat laat schepen Werner Somers weten. Vanaf dan kunnen mensen in Aspelaren geld afhalen uit de automaat aan de Gerards-Bersesteenweg. Het punt komt er dankzij een overeenkomst tussen de stad Ninoven en Batopin. Dat is het bedrijf achter het Cash-netwerk. Ruben van Gucht en Jan Bakelands komen dan toch niet naar de Spiegeltent in Ninoven. Dat laat de organisatie weten. Normaal zou het duo op 15 mei optreden in de Spiegeltent, maar door een tegenvallende ticketverkoop annuleert de organisatie de avond. In de plaats komt er een gratis comedycafé met onder meer Rob van Oudenhoven. Het volledige programma vind je terug op spiegeltentninoven.be. En meer nieuws uit Ninoven vind je op radioninoven.be.
1: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Ninoven en op juweliernachtergale.be.
2: Juwelier Nachtergale,
3: we helpen je graag.
4: Zeg, zin in een koffietje?
5: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
4: Ah wel, we doen het allebei.
5: Ja.
6: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
7: Ninja Shopping.
6: Dubbel plezier van hier.
8: Yeah, yeah. Radio Ninoven. We love Ninoven.

understanding. Op donderdag 14 mei vindt de 18e editie van de HHN-ronde van Schoondragen plaats. Wielertoeristen die kiezen uit twee afstanden, maar er is ook een mountainbike-tocht, een familiefietstocht en een wandeling. Vertrekken kan vanaf 7:30 aan café Zwarte Flesch in Pollaren. Als je er meer details over wil, radioninove.be en daar doorklikken naar de activiteitenkalender.

De Spiegeltent is terug. Met op woensdag 13 mei het grote openingsevent. We will rock de Spiegeltent. Met Mother Mercury, The Ultimate Queen Tribute Band. Supported by Fox and the Bullocks. All we hear is Radio Gaga. We will rock de Spiegeltent. Op woensdag 13 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info op spiegeltentnienhoven.be. Exclusief in de Spiegeltent, het live stand-up comedy café. Met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Geron de Wulf en Jeroen Dijk. Op vrijdag 15 mei vanaf 6 uur in de Spiegeltent in het

0: Radio Ninove. Nieuws.
1: Een steekpartij op het Kiel in Antwerpen heeft het leven gekost aan een man van 30 jaar. De feiten gebeurden iets over middernacht. Het slachtoffer is nog in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht met een steekwonde in de borst. Maar daar is hij even later overleden. Een andere man van 23 raakte gewond aan de bil. Over de precieze omstandigheden is nog niet veel bekend. Mogelijk is er een link met het drugsmilieu. De politie kon nog geen verdachte arresteren. Het onderzoek loopt volop. Wie via de school van zijn kind een laptop wil kopen, zal daarvoor mogelijk meer moeten betalen. Een wereldwijd tekort aan geheugenchips jaagt de prijs fors de hoogte in. Voor Vlaams minister van Onderwijs Demir mocht zo'n laptop niet meer kosten dan €575. Maar de huidige prijzen zitten daar al boven. De grote verdelers raden scholen aan om hun bestelling zo snel mogelijk door te geven, om te vermijden dat ouders nog meer zullen moeten betalen. Er is ook goed nieuws voor onze portemonnee, want benzine wordt morgen weer wat goedkoper. Voor benzine 95 gaat er per liter 6 cent af. Dat brengt de nieuwe maximumprijs op €1,94. Benzine 98 kost vanaf morgen ruim 5 cent per liter minder. Je betaalt dan maximaal een kleine €2. Al maar meer mensen behalen hun rijbewijs in een auto met automatische versnellingen. Dat stelt GOCA vast, de koepelorganisatie van erkende examencentra. Momenteel kiest 1 op de 5 kandidaatbestuurders daarvoor. Dat komt onder meer doordat er al maar meer auto's op de markt komen met een automatische transmissie. Daarnaast duurt de rijopleiding met een automatische versnellingsbak minder lang. Wie op deze manier zijn rijbewijs haalt, mag wel nooit met een manuele auto rijden. In het gebied rond Tsjernobyl in het noorden van Oekraïne is een grote bosbrand ontstaan nadat een Russische drone neerstortte. Volgens de autoriteiten is de radioactiviteit niet toegenomen. De brand beslaat een oppervlakte van zo'n 1100 hectare. De bluswerken verlopen moeizaam door de harde wind. De Oekraïense president Zelensky zegt intussen dat de Russen zijn land blijven aanvallen, ondanks het staakt het vuren. Dat kwam er naar aanleiding van de herdenking van de overwinning van Rusland op Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het is wisselend bewolkt bij een graad of 17. Morgen belooft een zonnige en warme dag te worden. De temperatuur gaat weer vlotjes boven de 20 graden, met plaatselijk uitschieters tot 23 graden.
2: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug. Here we go. De Spiegeltent transformeert voor één avond in...
3: Discotheca Belgica.
2: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie. Oh yeah. Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
3: Discotheca Belgica.
2: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. Info en tickets op spiegeltentninove.be.
4: Ben je op zoek naar een nieuw salon aan een uitzonderlijke prijs? Dan moet je bij Heim Polé zijn. Op 1, 2, 3, 9 en 10 mei organiseert Heim Polé een grote magazijnverkoop. Heel veel salons gaan de deur uit tegen ongeziene kortingen. En dat is nog niet alles. Je krijgt maar liefst 5 jaar Omnium garantie op je volledige salon. Ook op vlekken en motoren. Wees er snel bij, want op is op. Heim Polé. Kwaliteit, comfort en zekerheid. Voor een prijs dat je niet verwacht.
2: Gary Hagger brengt de zon naar Ninove. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid. En vooral samen genieten. Met Gary Hagger en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. Tickets en info via spiegeltentninove.be. Als de zon verschijnt. 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove. En alleen de beste muziek. Radio
5: Ninove. Hallo, goedemiddag.

0: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten?
1: We starten eerst met de MiFID, duiken in de NIW's van de ETF's en eindigen bij de KIT. Oké?
0: Dat doen we niet. De tijd nemen, zodat je de beurs beter begrijpt?
2: Zet u maar, Fran, dan leg ik u alles van A tot Z uit.
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Ninove, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Van Gigi tot AC/DC.

0: bol gaan op de beste partymuziek van vroeger en nu. De Spiegeltent TD. Zaterdag 16 mei. Vanaf 8 uur 's avonds in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. De toegang is gratis.
1: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.

0: verplaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug. Carwash Dodane.
2: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het

De Zootopia-hit van Shakira bij de Stadsradio Zoo. De bibliotheek van Nienoven, daar zijn ze gestart met een leesclub voor volwassenen. Daarin gaan de deelnemers samen in gesprek over een vooraf gekozen boek onder begeleiding van een moderator. Nu dinsdag 12 mei om 8 uur wordt het boek Bezonkenrood van Jeroen Brouwers besproken. De sessie vindt plaats in de bibliotheek zelf op de Graanmarkt nummer 12. De deelname is volledig gratis, maar men vraagt wel om in te schrijven via de website nienoven.bibliotheek.be. Klik daar eens door naar de leesclub.

0: Vrijdag 8 mei, dit is het nieuws uit Ninoven. Het Cashpunt in Aspelaren zal op 28 mei in gebruik genomen worden. Dat laat schepen Werner Somers weten. Vanaf dan kunnen mensen in Aspelaren geld afhalen uit de automaat aan de Gerardsbergsesteenweg. Het punt komt er dankzij een overeenkomst tussen de stad Ninoven en Batopin. Dat is het bedrijf achter het cashnetwerk. Ruben van Gucht en Jan Bakelands komen dan toch niet naar de Spiegeltent in Ninoven. Dat laat de organisatie weten. Normaal zou het duo op 15 mei optreden in de Spiegeltent, maar door een tegenvallende ticketverkoop annuleert de organisatie de avond. In de plaats komt er een gratis comedycafé met onder meer Rob van Oudenhoven. Het volledige programma vind je terug op spiegeltentninoven.be. En meer nieuws uit Ninoven vind je op radioninoven.be.
1: Schat, Het is tijd voor een nieuwe outfit.
2: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
1: Ah, dan doen we het allebei, hè.
2: Voilà.
3: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
4: Ninja Shopping.
3: Dubbel plezier van hier. Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel in Ninoven. Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Ninoven en op juweliernachtergale.be.
5: Juwelier Nachtergale,
6: we helpen je graag.
7: Love Ninoven.

0: schitterend toch, hè? De classic van Fleetwood Mac, Big Love, kwam uit 1987. En als je houdt van muziek uit de jaren 80, dan zit je natuurlijk bij ons goed bij Radio Ninove. Want iedere avond van 8 tot 10 hoor je 80's at 8. Ook vanavond, en omdat het vrijdag is, stop ik ze in een full mix. 80's at 8 dus straks van 8 tot 9. Natuurpunt Ninove laat ons weten dat ze een onkruidwandeling organiseert. Want wat wij onkruid noemen, is vaak een bron aan vitamines. Gids Erna die neemt je mee de stad in. Je zal verstomd staan van de enorme diversiteit aan planten die zich staande houden in een stenige omgeving. En Erna die leert je ook welke planten niet alleen mooi, maar ook verrassend lekker zijn. De wandeling vindt plaats nu zondag 10 mei. Men spreekt af om 9:30 aan de Abdijkerk. De deelname is gratis, maar men vraagt wel vooraf in te schrijven via de website natuurpunt.be.
1: Ze

De Spiegeltent is terug. Met op woensdag 13 mei het grote openingsevent. We will rock de Spiegeltent. Met Mother Mercury, The Ultimate Queen Tribute Band. Supported by Fox and the Bullocks. We will rock de Spiegeltent. Op woensdag 13 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info op spiegeltentnienhoven.be. Exclusief in de Spiegeltent, het live stand-up comedy café. Met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Geron de Wulf en Jeroen Dijk. Op vrijdag 15 mei vanaf 6 uur in de Spiegeltent.

0: Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In de Duitse stad Zinzig, op zo'n 25 kilometer van Bonn, is een gijzeling aan de gang in een bank. Wellicht houden meerdere daders verschillende mensen vast. Een van hen is de chauffeur van een geldtransport. De gijzeling begon om 9 uur vanmorgen. De binnenstad is volledig afgesloten en de politie heeft onder meer een helikopter ingezet om de situatie vanuit de lucht te volgen. In Limburg heeft de politie een Turkse criminele bende opgerold. 18 mensen zijn opgepakt. Agenten vielen binnen op 26 plaatsen en namen verschillende wapens in beslag. Naast 6 auto's, luxe juwelen en contant geld. De organisatie had banden met een Turkse maffiaklan, die onder meer bekend staat voor geweld, afpersing en witwaspraktijken. In de autokeuringscentra in ons land heeft het personeel even het werk neergelegd. De werknemers zijn niet te spreken over de hervormingen van de Vlaamse regering. Die wil 1 op de 3 keuringscentra sluiten en automobilisten minder vaak laten langskomen voor een controle. Volgens de bonden houdt dat risico's in voor de verkeersveiligheid. De partij Labour van de Britse premier Starmer heeft het niet goed gedaan bij de gemeenteraadsverkiezingen. Dat blijkt uit voorlopige resultaten. Starmer noemt de uitslag pijnlijk, maar zegt tegelijk dat hij niet zal opstappen. Volgens hem zou dat het land in chaos storten. Starmer wil absoluut de hervormingen doorvoeren die hij beloofd had. De rechtspopulistische partij Reform UK van Nigel Farage lijkt dan weer als grote winnaar uit de bus te komen. En ook de linkse Green Party gaat erop vooruit. De definitieve uitslagen zijn pas voor vanavond laat of morgen. Het dodental van de explosie in een vuurwerkfabriek in een stad in de Chinese provincie Hunan is opgelopen tot 37. Zo'n 60 mensen raakten gewond en 1 iemand is nog vermist. De oorzaak van de ramp is nog altijd niet bekend. In de regio zijn er honderden vuurwerkfabrieken. Die zijn allemaal stilgelegd voor een grondige inspectie. Het is bewolkt en de temperatuur ligt in de buurt van 18 graden. Morgen wordt het zonnig en warm met maxima tussen 21 en 23 graden.
0: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug.
3: Here we go.
0: De spiegeltent transformeert voor 1 avond in...
4: Discotheca Belgica.
0: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie.
3: Oh yeah.
0: Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
4: Discotheca Belgica.
0: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. Info en tickets op spiegeltentninove.be.
5: Ben je op zoek naar een nieuw salon aan een uitzonderlijke prijs? Dan moet je bij Heim Polé zijn. Op 1, 2, 3, 9 en 10 mei organiseert Heim Polé een grote magazijnverkoop. Heel veel salons gaan de deur uit tegen ongeziene kortingen. En dat is nog niet alles. Je krijgt maar liefst 5 jaar Omnium garantie op je volledige salon. Ook op vlekken en motoren. Wees er snel bij, want op is op. Heim Polé. Kwaliteit, comfort en zekerheid. Voor een prijs dat je niet verwacht.
0: Gary Hagger brengt de zon naar Ninove. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid. En vooral samen genieten. Met Gary Hagger en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. Tickets en info via spiegeltentninove.be.
6: Als de zon verschijnt.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove. En alleen de beste muziek.
7: Radio Ninove.
8: Een goede middag.

Reggie en Laura Tesoro met Bound to Be op deze vrijdagmiddag. Ja, vanavond worden we weer al iets wat wijzer wie richting de finale zal gaan van The Voice 2026. Wordt het een kandidaat van Laura of niet? Radio Ninove heb je aanstaan door de middag nog tot 5 uur nu met UB40 en Robert Palmer.

0: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt, bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensnienhoven.be.
1: De Spiegeltent. Dat is 12 dagen ontdekken, dansen en verbinden in het Stadspark van Nienhoven. Met op woensdag 13 mei We Will Rock de Spiegeltent met Mother Mercury en Fox and the Bullocks. Op donderdag 14 mei het vrijwilligersfeest van de stad Nienhoven. En op vrijdag 15 mei live stand-up comedy café met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Jeroen de Wulf en Jeroen Dijk. Vanaf 6 uur met gratis toegang. En op zaterdag namiddag 16 mei Jazz, Pop en Rockfest van de Academie Muziek, Woord en Dans van de stad Nienhoven. De Spiegeltent.

Dodana, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Ninove? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Ninove. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegen

0: ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorte doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorte is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorte terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorte.be of kom langs in de toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorte. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk. Van Tina tot To Fabiola. Van Jimmy tot Barry. Je hoort ze allemaal tijdens de Spiegeltent TD. Volledig uit de bol gaan. Op de beste partymusic van vroeger en nu. De Spiegeltent TD. Zaterdag 16 mei. Vanaf 8 uur 's avonds in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. De toegang is gratis.
1: Herinneringen vervagen niet. Wanneer ze met liefde worden vastgelegd. Een huisdier is familie. En wanneer het afscheid komt, blijft de liefde. Pet Memory Art is een uitvaartcentrum voor huisdieren en paarden hier in onze streek. Wij begeleiden uw dierbare vriend op zijn laatste reis met het nodige respect, want dat hebben ze verdiend. Pet Memory Art, de herinnering blijft voor altijd.

Van vorig jaar al, Kygo en One Republic Chasing Paradise With You. De scouts en gidsen Mandus Aspelaren die zetten hun deuren wagenwijd voor je open en nodigen je uit voor een topavond. Je bent welkom om te dansen, te zingen en plezier te maken in het thema Baywatch. Het feestje vindt plaats in de lokalen van scouts en gidsen Mandus in de Nederhasseltstraat 338 in Aspelaren. Morgen zaterdag 9 mei vanaf 9 uur 's avonds en vanaf 11 uur tot middernacht is er ook nog

Goede dit, Bibi Rexha en The New Religion. Alles wat er leeft in Ninoven en alleen de beste muziek, dit is Radio Ninoven. Met het nieuws zometeen naar de Jackson 5.

0: Vrijdag 8 mei, dit is het nieuws uit Ninoven. Het crashpunt in Aspelaren zal op 28 mei in gebruik genomen worden. Dat laat schepen Werner Somers weten. Vanaf dan kunnen mensen in Aspelaren geld afhalen uit de automaat aan de Gerardsbergsesteenweg. Het punt komt er dankzij een overeenkomst tussen de stad Ninoven en Batopin. Dat is het bedrijf achter het cashnetwerk. Ruben van Gucht en Jan Bakelands komen dan toch niet naar de Spiegeltent in Ninoven. Dat laat de organisatie weten. Normaal zou het duo op 15 mei optreden in de Spiegeltent, maar door een tegenvallende ticketverkoop annuleert de organisatie de avond. In de plaats komt er een gratis comedycafé met onder meer Rob van Oudenhoven. Het volledige programma vind je terug op spiegeltentninoven.be. En meer nieuws uit Ninoven vind je op radioninoven.be.
1: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Ninoven en op juweliernachtergale.be.
2: Juwelier Nachtergale,
3: we helpen je graag.
4: Zeg, zin in een koffietje?
5: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
4: Ah wel, we doen het allebei.
5: Ja.
6: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
7: Ninja Shopping.
6: Dubbel plezier van hier.
8: Yeah, yeah. Radio Ninoven. We love Ninoven.

nog maar eens een grote hit uit de 80's. Aretha Franklin en George Michael. Musical Studio Ninov die komt binnenkort met een nieuwe productie. Met de drie biggetjes, de musical, brengen ze een hilarische en een iconische familiemusical. En als je zelf houdt van zingen, dansen of acteren, dan kan je misschien zelf deel uitmaken van de grote musicalproductie. Er zijn nog audities die gehouden worden morgen 9 mei in Aspelaren. Inschrijven via musicalstudioninoven.com.

Je komt hier bij ons niet alleen alles te weten over de stad Ninove, maar ook over de levensverhalen van de artiesten. Katy Perry liet ons weten dat ze een meisje heeft gekust en het nog leuk vond ook. I kissed a girl and I liked it. En dit is Olivia Dean.

0: De Spiegeltent is terug. Met op woensdag 13 mei het grote openingsevent. We will rock de Spiegeltent. Met Mother Mercury, The Ultimate Queen Tribute Band. Supported by Fox and the Bullocks. All we hear is Radio Gaga. We will rock de Spiegeltent. Op woensdag 13 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info op spiegeltentnienhoven.be. Exclusief in de Spiegeltent, het live stand-up comedy café. Met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Geron de Wulf en Jeroen Dijk. Op vrijdag 15 mei vanaf 6 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. De toegang is gratis.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
2: Radio Nienhoven.
1: Radio Nienhoven, nieuws.
3: In de Duitse stad Zinzig, op zo'n 25 kilometer van Bonn, is een gijzeling aan de gang in een bank. Wellicht houden meerdere daders verschillende mensen vast. Een van hen is de chauffeur van een geldtransport. De gijzeling begon om 9 uur vanmorgen. De binnenstad is volledig afgesloten en de politie heeft onder meer een helikopter ingezet om de situatie vanuit de lucht te volgen. In Limburg heeft de politie een Turkse criminele bende opgerold. 18 mensen zijn opgepakt. Agenten vielen binnen op 26 plaatsen en namen verschillende wapens in beslag. Naast 6 auto's, luxe juwelen en contant geld. De organisatie had banden met een Turkse maffiaklan die onder meer bekend staat voor geweld, afpersing en witwaspraktijken. In de autokeuringscentra in ons land heeft het personeel even het werk neergelegd. De werknemers zijn niet te spreken over de hervormingen van de Vlaamse regering. Die wil 1 op de 3 keuringscentra sluiten en automobilisten minder vaak laten langskomen voor een controle. Volgens de bonden houdt dat risico's in voor de verkeersveiligheid. De partij Labour van de Britse premier Starmer heeft het niet goed gedaan bij de gemeenteraadsverkiezingen. Dat blijkt uit voorlopige resultaten. Starmer noemt de uitslag pijnlijk, maar zegt tegelijk dat hij niet zal opstappen. Volgens hem zou dat het land in chaos storten. Starmer wil absoluut de hervormingen doorvoeren die hij beloofd had. De rechtspopulistische partij Reform UK van Nigel Farage lijkt dan weer als grote winnaar uit de bus te komen. En ook de linkse Green Party gaat erop vooruit. De definitieve uitslagen zijn pas voor vanavond laat of morgen. Het dodental van de explosie in een vuurwerkfabriek in een stad in de Chinese provincie Hunan is opgelopen tot 37. Zo'n 60 mensen raakten gewond en 1 iemand is nog vermist. De oorzaak van de ramp is nog altijd niet bekend. In de regio zijn er honderden vuurwerkfabrieken. Die zijn allemaal stilgelegd voor een grondige inspectie. Het is bewolkt en de temperatuur ligt in de buurt van 18 graden. Morgen wordt het zonnig en warm met maxima tussen 21 en 23 graden.
0: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug. Here we go. De Spiegeltent transformeert voor 1 avond in...
4: Discotheca Belgica.
0: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie. Oh yeah. Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
4: Discotheca Belgica.
0: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Info en tickets op spiegeltentnienhoven.be.
5: Ben je op zoek naar een nieuw salon aan een uitzonderlijke prijs? Dan moet je bij Heim Polé zijn. Op 1, 2, 3, 9 en 10 mei organiseert Heim Polé een grote magazijnverkoop. Heel veel salons gaan de deur uit tegen ongeziene kortingen. En dat is nog niet alles. Je krijgt maar liefst 5 jaar Omnium garantie op je volledige salon. Ook op vlekken en motoren. Wees er snel bij, want op is op. Heim Polé. Kwaliteit, comfort en zekerheid. Voor een prijs dat je niet verwacht.
0: Gary Hagger brengt de zon naar Nienhoven. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid. En vooral samen genieten.
6: Als de zon verschijnt en iedere wolk verdwijnt.
0: met Gary Hegger en Larissa. De seniorennamiddag, maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info via spiegeltentnienhoven.be.
6: Als de zon verschijnt.
5: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven. En alleen de beste muziek.
7: Radio Nienhoven. Een goede namiddag, nog een 56 minuten en dan duwen we de poorten van het weekend weer open.

Taylor Swift bij de radio op het ritme van de regio. Dit is Radio Ninove, je hoorde nog eens Open Light. Straks om 5 uur weer een feestje op de radio. The Weekend Party, de hits in de mix met Desanimo.

0: beleggen volgens Argenta. Ontelbaar veel fondsen aanbieden.
1: Super Growth Fund, Super Mega Growth Fund, Super Mega Ultra Growth Fund, Super Mega...
0: Doen we niet. Je enkel fondsen aanbieden die echt tellen.
2: Voilà Sarah, dit is de perfecte mix voor jouw beleggingsportefeuille.
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Van Britney tot Whitney. Van Technotronic tot Mantronic. Je hoort ze allemaal tijdens de Spiegeltent TD. Volledig uit de bol gaan op de beste partymusic van vroeger en nu. De Spiegeltent TD. Zaterdag 16 mei vanaf 8 uur 's avonds in de Spiegeltent in het stadspark van Nienhoven. De toegang is gratis.
7: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.

verplaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en

0: Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Ninove? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Ninove. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug. Carwash Dodane.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud.

oude hit Dirty Cash, The Adventures of Stevie V, bijgestaan door Pausa vorig jaar. Maandelijks presenteert de Cineclub Lucifer een zorgvuldig uitgekozen film. Ze doen dat ook nu dinsdag terug, 12 mei, in de Plomblom. Daar kan je gaan kijken naar 20.000 Especies de Abejas. Een 8-jarige jongen die wil voortaan als Lucia door het leven gaan. En die verandering gaat niet zonder slag of stoot. Hoe hard de moeder ook vecht voor de vrijheid van haar kind om te zijn wie ze wil. Cineclub Lucifer die leidt de film in om 8 uur. De film zelf begint 10 minuutjes later. Extra info of je tickets op CC De Plomblom.

het is toch een man die ondertussen al een pak hits op zijn naam staan heeft. Henri PFR met een van 10 jaar terug, Until the End. Zometeen nog eens een update van het nieuws uit de stad. Dit is iets wat ouder, want het is onze classic van het uur, John Paul Young met Love is in the Air. Love

0: Vrijdag 8 mei, dit is het nieuws uit Ninove. Het Cashpunt in Aspelare zal op 28 mei in gebruik genomen worden. Dat laat schepen Werner Somers weten. Vanaf dan kunnen mensen in Aspelare geld afhalen uit de automaat aan de Gerards-Bersesteenweg. Het punt komt er dankzij een overeenkomst tussen de stad Ninove en Batopin. Dat is het bedrijf achter het Cash-netwerk. Ruben van Gucht en Jan Bakelands komen dan toch niet naar de Spiegeltent in Ninove. Dat laat de organisatie weten. Normaal zou het duo op 15 mei optreden in de Spiegeltent, maar door een tegenvallende ticketverkoop annuleert de organisatie de avond. In de plaats komt er een gratis comedycafé met onder meer Rob van Oudenhoven. Het volledige programma vind je terug op spiegeltentninove.be. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: Herinneringen vervagen niet. Wanneer ze met liefde worden vastgelegd, een huisdier is familie. En wanneer het afscheid komt, blijft de liefde. Pet Memory Art is een uitvaartcentrum voor huisdieren en paarden hier in onze streek. Wij begeleiden uw dierbare vriend op zijn laatste reis met het nodige respect. Want dat hebben ze verdiend. Met Memory Art. De herinnering blijft voor altijd.
2: Schat, Het is tijd voor een nieuwe outfit.
3: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
2: Ah, dan doen we het allebei, hè?
3: Voilà.
4: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninja Shopping.
4: Dubbel plezier van hier. Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Ninove. Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Ninove en op juweliernachtergale.be.
6: Juwelier Nachtergale,
7: we helpen je graag.
8: Yeah, yeah. Radio Ninove.
9: We love Ninove.

Vrijdag 8 mei 2026, de Stadsradio met Madison Avenue en Don't Call Me Baby. Het doet er me aan denken dat elke tweede zondag van de maand, tussen april en oktober, er een rommelmarkt wordt georganiseerd ten voordele van de Vrienden der Blinden hier op het Ninjaplein in Ninove. Als je zelf wenst deel te nemen, dan betaal je €5. Je kan je nog altijd inschrijven door te mailen naar ninof.rommelmarkt@gmail.com. De rommelmarkt zelf die vindt plaats nu zondag 10 mei van 8 tot 1. Ah!

Nova Star en Where Did We Go Wrong. Bijna 5 uur. De poorten van het weekend die worden opengeduwd. Zometeen dan is het feest op de radio. De Weekend Party. Vandaag de hits in de mix met Desanimo. Fijn weekend nog.

0: De Spiegeltent is terug. Met op woensdag 13 mei het grote openingsevent. We will rock de Spiegeltent. Met Mother Mercury, The Ultimate Queen Tribute Band. Supported by Fox and the Bullocks. We will rock de Spiegeltent. Op woensdag 13 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info op spiegeltentnienhoven.be. Exclusief in de Spiegeltent, het live stand-up comedy café. Met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Geron de Wulf en Jeroen Dijk. Op vrijdag 15 mei vanaf 6 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. De toegang is gratis.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
2: Radio Nienhoven.
1: Radio Nienhoven. Nieuws.
3: In Limburg heeft de politie een Turkse criminele bende opgerold. 18 mensen zijn opgepakt. Agenten vielen binnen op 26 plaatsen en namen verschillende wapens in beslag. Naast 6 auto's, luxe juwelen en contant geld. De organisatie had banden met een Turkse maffiaklan die onder meer bekend staat voor geweld, afpersing en witwaspraktijken. In de autokeuringscentra in ons land heeft het personeel even het werk neergelegd. De werknemers zijn niet te spreken over de hervormingen van de Vlaamse regering. Die wil 1 op de 3 keuringscentra sluiten en automobilisten minder vaak laten langskomen voor een controle. Volgens de bonden houdt dat risico's in voor de verkeersveiligheid. De partij Labour van de Britse premier Starmer heeft het niet goed gedaan bij de gemeenteraadsverkiezingen. Dat blijkt uit voorlopige resultaten. Starmer noemt de uitslag pijnlijk, maar zegt tegelijk dat hij niet zal opstappen. Volgens hem zou dat het land in chaos storten.
4: The results are tough. They are very tough. And our movement. And that hurts. And it should hurt. And I take responsibility.
3: Starmer wil absoluut de hervormingen doorvoeren die hij beloofd had. De rechtspopulistische partij Reform UK van Nigel Farage lijkt dan weer als grote winnaar uit de bus te komen. En ook de linkse Green Party gaat erop vooruit. De definitieve uitslagen zijn pas voor vanavond laat of morgen. Het dodental van de explosie in een vuurwerkfabriek in een stad in de Chinese provincie Hunan is opgelopen tot 37. Zo'n 60 mensen raakten gewond en 1 iemand is nog vermist. De oorzaak van de ramp is nog altijd niet bekend. In de regio zijn er honderden vuurwerkfabrieken. Die zijn allemaal stilgelegd voor een grondige inspectie. Het is bewolkt en de temperatuur ligt in de buurt van 18 graden. Morgen wordt het zonnig en warm met maxima tussen 21 en 23 graden.
0: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug.
5: Here we go.
0: De Spiegeltent transformeert voor 1 avond in...
6: Discotheca Belgica.
0: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie.
5: Oh yeah.
0: Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
6: Discotheca Belgica.
0: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Info en tickets op spiegeltentnienhoven.be.
7: Ben je op zoek naar een nieuw salon aan een uitzonderlijke prijs? Dan moet je bij Heim Polé zijn. Op 1, 2, 3, 9 en 10 mei organiseert Heim Polé een grote magazijnverkoop. Heel veel salons gaan de deur uit tegen ongeziene kortingen. En dat is nog niet alles. Je krijgt maar liefst 5 jaar Omnium garantie op je volledige salon. Ook op vlekken en motoren. Wees er snel bij, want op is op. Heim Polé. Kwaliteit, comfort en zekerheid. Voor een prijs dat je niet verwacht.
0: Gary Hagger brengt de zon naar Nienhoven. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid en vooral samen genieten. Met Gary Hagger en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info via spiegeltentnienhoven.be.
8: Als de zon verschijnt.
5: 24 uur per dag. Alles wat er leeft in Ninove.

0: kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: De Spiegeltent. Dat is 12 dagen ontdekken, dansen en verbinden in het Stadspark van Nienhoven. Met op zaterdag 16 mei de legendarische Spiegeltent TD. En op zondag 17 mei in de namiddag Catastroof. En s'avonds Mr. Eurovision Johnny Logan. Op maandag 18 mei seniorennamiddag met Gary Hegger, Larissa en DJ Eddie Praat. Op dinsdag 19 mei de Spiegeltent Quiz. En op woensdag namiddag 20 mei de Spiegelfuif. En op woensdagavond Swing at Rechteroever met de Big Lebowski. Op donderdag 21 mei This is Tina, de tribute band van Tina Turner. Op zaterdag 23 mei Yatarara, de Balkan Party. En zondag 24 mei Discotheca Belgica met Bram en Leonard, Vince Nova en Bart Reeves. De Spiegeltent. Van 13 tot 24 mei in het Stadspark van Nienhoven. Meer informatie en tickets op spiegeltentnienhoven.be.
2: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen, met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensnienhoven.be.
3: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud.

plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be. I like to party. Weekend party. Radio Nienhoven.

0: De Spiegeltent is terug. Met op woensdag 13 mei het grote openingsevent. We will rock de Spiegeltent. Met Mother Mercury, The Ultimate Queen Tribute Band. Supported by Fox and the Bullocks. We will rock de Spiegeltent. Op woensdag 13 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info op spiegeltentnienhoven.be. Exclusief in de Spiegeltent, het live stand-up comedy café. Met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Geron de Wulf en Jeroen Dijk. Op vrijdag 15 mei vanaf 6 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. De toegang is gratis.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
2: Radio Ninove.
1: Radio Ninove. Nieuws.
3: Het Universitair Ziekenhuis Antwerpen zal de twee landgenoten opvangen die aan boord zijn van het cruiseschip Hondius. Dat meldt de FOD Volksgezondheid. Het UZA zal de twee medisch evalueren en onderzoeken op eventuele symptomen van het hantavirus. Zo gauw het kan, mogen ze dan naar huis, waar het departement zorg hen de eerste weken nauw zal opvolgen. De repatriëring zou eerstdaags plaatsvinden. De gijzeling in een bankfiliaal in Sinzig in Duitsland is voorbij. De gijzelaars, onder wie de chauffeur van een geldtransport, bleven ongedeerd. Toen de politie er na enkele uren niet in slaagde contact te maken met de gijzelnemers en het kantoor binnendrong, bleken de daders al gevlucht. Er is intussen een klopjacht opgestart. Het is onduidelijk of de daders iets hebben buitgemaakt. De leiders van een Chinese bende vrouwenhandelaars zijn door de rechter in Brussel veroordeeld tot 5 jaar cel, waarvan de helft met uitstel. De overige leden kregen nog mildere straffen. De bende opereerde vanuit Brussel en dwong 40 jonge vrouwen in de prostitutie in ons land. Ze moesten hun paspoorten afstaan en de helft van hun inkomsten. De zaak is een uitloper van een nog groter dossier met 40 beklaagden en 300 slachtoffers van seksuele uitbuiting. Die zaak komt volgende maand voor de rechtbank in Gent. En in Bulgarije is de Giro begonnen meteen met een massaspurt. De Fransman Paul Magnier won voor de Deen Andressen en pakte zo voor zijn ploeg Soudal Quickstep de eerste World Tour zege van het seizoen. In de slotkilometer was er een massale valpartij met de spurters Groves en Groenewegen als voornaamste slachtoffers. Dries van Gestel was beste Belg op een 10e plaats in de spurt. Magnier draagt morgen als eerste de roze trui. Afwisselend zon en stapelwolken bij maxima tot 19 graden. Vannacht lokaal kans op wat nevel, dan tot 10 graden. Maar morgen wordt een zonnige en zachte zaterdag. Het kwik klimt dan naar 22 graden.
4: Are we gonna play house tonight? Or what?
0: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug.
4: Here we go!
0: De Spiegeltent transformeert voor één avond in...
5: Discotheca Belgica.
0: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie.
4: Oh yeah.
0: Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
5: Discotheca Belgica.
0: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Info en tickets op spiegeltentnienhoven.be.
6: Ben je op zoek naar een nieuw salon aan een uitzonderlijke prijs? Dan moet je bij Heim Polé zijn. Op 1, 2, 3, 9 en 10 mei organiseert Heim Polé een grote magazijnverkoop. Heel veel salons gaan de deur uit tegen ongeziene kortingen. En dat is nog niet alles. Je krijgt maar liefst 5 jaar Omnium garantie op je volledige salon. Ook op vlekken en motoren. Wees er snel bij, want op is op. Heim Polé. Kwaliteit, comfort en zekerheid. Voor een prijs dat je niet verwacht.
0: Gary Hagger brengt de zon naar Nienhoven. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid. En vooral samen genieten. Met Gary Hagger en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info via spiegeltentnienhoven.be.
4: Als de zon verschijnt.
7: 24 uur per dag. Alles wat er leeft in Ninove.

0: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninove.com.
1: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Ninove. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor

0: Wasboxers, 5 wasboxen voor doe-het-zelvers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Ninove? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Ninove. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude Kaaibrug. Carwash Dodane.
1: Heb je nieuwe ramen en deuren nodig? En liefst zo snel mogelijk? Contacteer dan Lucas Ramen en Deuren in Ninove. Levering van PVC of aluminium ramen en deuren binnen de 4 tot 6 weken. Gevolgd door een zeer snelle plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteit verhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Ninove, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
2: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
3: Van Willy.
4: Hola, de zon in je haar.
3: Tot Reggie. Van Gala. Tot ABBA. Je hoort ze allemaal.

Spiegeltent is terug. Met op woensdag 13 mei het grote openingsevent. We will rock de Spiegeltent. Met Mother Mercury, The Ultimate Queen Tribute Band. Supported by Fox and the Bullocks. We will rock de Spiegeltent. Op woensdag 13 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info op spiegeltentnienhoven.be. Exclusief in de Spiegeltent, het live stand-up comedy café. Met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Geron de Wulf en Jeroen Dijk. Op vrijdag 15 mei vanaf 6 uur in de Spiegeltent.

0: Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Het Universitair Ziekenhuis Antwerpen zal de twee landgenoten opvangen die aan boord zijn van het cruiseschip Hondius. Dat meldt de FOD Volksgezondheid. Het UZA zal de twee medisch evalueren en onderzoeken op eventuele symptomen van het hantavirus. Zo gauw het kan, mogen ze dan naar huis, waar departement Zorg hen de eerste weken nauw zal opvolgen. De repatriëring zou eerstdaags plaatsvinden. De gijzeling in een bankfiliaal in Sinzig in Duitsland is voorbij. De gijzelaars, onder wie de chauffeur van een geldtransport, bleven ongedeerd. Toen de politie er na enkele uren niet in slaagde contact te maken met de gijzelnemers en het kantoor binnendrong, bleken de daders al gevlucht. Er is intussen een klopjacht opgestart. Het is onduidelijk of de daders iets hebben buitgemaakt. De leiders van een Chinese bende vrouwenhandelaars zijn door de rechter in Brussel veroordeeld tot 5 jaar cel, waarvan de helft met uitstel. De overige leden kregen nog mildere straffen. De bende opereerde vanuit Brussel en dwong 40 jonge vrouwen in de prostitutie in ons land. Ze moesten hun paspoorten afstaan en de helft van hun inkomsten. De zaak is een uitloper van een nog groter dossier met 40 beklaagden en 300 slachtoffers van seksuele uitbuiting. Die zaak komt volgende maand voor de rechtbank in Gent. En in Bulgarije is de Giro begonnen meteen met een massaspurt. De Fransman Paul Magnier won voor de Deen Andressen en pakte zo voor zijn ploeg Soudal Quickstep de eerste World Tour zege van het seizoen. In de slotkilometer was er een massale valpartij met de spurters Groves en Groenewegen als voornaamste slachtoffers. Dries van Gestel was beste Belg op een 10e plaats in de spurt. Magnier draagt morgen als eerste de roze trui. Afwisselend zon en stapelwolken bij maxima tot 19 graden. Vannacht lokaal kans op wat nevel, dan tot 10 graden. Maar morgen wordt een zonnige en zachte zaterdag. Het kwik klimt dan naar 22 graden.
3: Are we gonna play house tonight? Or what?
4: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug.
3: Here we go!
4: De Spiegeltent transformeert voor één avond in...
5: Discotheca Belgica.
4: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie.
3: Oh yeah.
4: Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
5: Discotheca Belgica.
4: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. Info en tickets op spiegeltentninove.be.
6: Ben je op zoek naar een nieuw salon aan een uitzonderlijke prijs? Dan moet je bij Heim Polé zijn. Op 1, 2, 3, 9 en 10 mei organiseert Heim Polé een grote magazijnverkoop. Heel veel salons gaan de deur uit tegen ongeziene kortingen. En dat is nog niet alles. Je krijgt maar liefst 5 jaar Omnium garantie op je volledige salon. Ook op vlekken en motoren. Wees er snel bij, want op is op. Heim Polé. Kwaliteit, comfort en zekerheid. Voor een prijs dat je niet verwacht.
4: Gary Hagger brengt de zon naar Ninove. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid en vooral samen genieten. Met Gary Hagger en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. Tickets en info via spiegeltentninove.be.
7: Een hele goede avond.

Een rustpuntje in al dat drukke geweld van de weekendparty daarnet tussen 5 en 7. Serna Spyro, Die on This Hill en Mark Ronson en Amy Winehouse mochten ons programma openen met hun Valerie uit 2008. En we houden dan nog een beetje dansbaar. Je hoort het al op de achtergrond. Goedenavond trouwens. Welkom bij de radio van Stad 95 FM, DAB+, de gratis app en een link.

Bastille met Joy. Schaats- en gidsenman, dus als spellaren, zetten hun deuren open en nodigen je uit voor een topavond. Je bent welkom om te dansen, zingen en plezier te maken en dat in het thema Baywatch. Het feestje vindt plaats in de lokalen van Schaats- en gidsenman, dus in de Nederhasselstraat 338. Morgenavond is dat en dat vanaf 9 uur 's avonds. En als je blijft lang genoeg 's avonds tussen 11 en middernacht, is er nog een happy hour. Dus voor een Baywatch partytje morgenavond bij Mandus Afslaren. Oh.

Ook Bruno Mars waagt zich aan een duet hier samen met Travie McCoy. En de volgende, die kennen we ook al van de hit met Patrick Galtway, Do You Wanna Funk, maar hier is hij solo, Sylvester.

0: Van vorig jaar, David Guetta, Teddy Swinton, Tones and Die. En Gone, Gone, Gone. Het zonnetje is een beetje aan het verstoppen. Want ik heb hier het korte weer voor jullie, 17 graden bij een oostenwind. Het voelt aan als 14. En ja, de zon zit achter de wolken, hè. Zoveel is duidelijk. En vannacht temperaturen tussen de 9 en de 11 graden. Morgen vroeg staat de zon op 6:03. En tegen morgen in de late namiddag toch een goede 20 graden, hoor, hier in Groot-Nienhoven.
1: Vrijdag 8 mei, dit is het nieuws uit Nienhoven. Het cashpunt in Aspelaren zal op 28 mei in gebruik genomen worden. Dat laat schepen Werner Somers weten. Vanaf dan kunnen mensen in Aspelaren geld afhalen uit de automaat aan de Gerards-Bersesteenweg. Het punt komt er dankzij een overeenkomst tussen de stad Nienhoven en Batopin. Dat is het bedrijf achter het cashnetwerk. Ruben van Gucht en Jan Bakelands komen dan toch niet naar de Spiegeltent in Nienhoven. Dat laat de organisatie weten. Normaal zou het duo op 15 mei optreden in de Spiegeltent, maar door een tegenvallende ticketverkoop annuleert de organisatie de avond. In de plaats komt er een gratis comedycafé met onder meer Rob van Oudenhoven. Het volledige programma vind je terug op spiegeltentnienhoven.be. En meer nieuws uit Nienhoven vind je op radioninhoven.be. Yeah, yeah. Radio Nienhoven. We love Nienhoven.

0: These beautiful things that I've got.
1: Benson Boone met Beautiful Things volgens het EFPI, de best verkochte single in 2024. En daarvoor heeft de organisatie hem een Global Single Award geschonken. Oh my.

De nieuwste Shakira hier bij de Radio van Stad. Dat was Zo. Er zit dansen, zingen en acteren in je bloed. Wel, musical studio Nienhoven komt met een nieuwe productie. Met de drie biggetjes, de musical, brengen ze een hilarische en iconische familiemusical. Als je dus houdt van zingen, dansen of acteren, kan je misschien wel deze deel uitmaken van deze grote musical productie. Er worden audities gehouden. Morgenavond nog. In Aspelaren. Inschrijven kan je doen via www.musicalstudionienhoven.com. Dus www.musicalstudionienhoven.com.

Reggie en Milo Maskens en Ordinary. Ziezo, mijn weekend kan beginnen. Maandag zijn we er terug om 5 uur, als u het goed vindt. En ook nog even verwijzen naar het programma morgenavond, want om 6 uur is Jean-Marc Vroeder weer. Fijn weekend, salute. Iemand zei

De Spiegeltent is terug. Met op woensdag 13 mei het grote openingsevent. We will rock de Spiegeltent. Met Mother Mercury, The Ultimate Queen Tribute Band. Supported by Fox and the Bullocks. All we hear is Radio Gaga. We will rock de Spiegeltent. Op woensdag 13 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info op spiegeltentnienhoven.be. Exclusief in de Spiegeltent, het live stand-up comedy café. Met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Geron de Wulf en Jeroen Dijk. Op vrijdag 15 mei vanaf 6 uur in de Spiegeltent in het

0: Radio Ninove. Nieuws.
1: Het Universitair Ziekenhuis Antwerpen zal de twee landgenoten opvangen die aan boord zijn van het cruiseschip Hondius. Dat meldt de FOD Volksgezondheid. Het UZA zal de twee medisch evalueren en onderzoeken op eventuele symptomen van het hantavirus. Zo gauw het kan, mogen ze dan naar huis, waar departement zorg hen de eerste weken nauw zal opvolgen. De repatriëring zou eerstdaags plaatsvinden. De gijzeling in een bankfiliaal in Sinzig in Duitsland is voorbij. De gijzelaars, onder wie de chauffeur van een geldtransport, bleven ongedeerd. Toen de politie er na enkele uren niet in slaagde contact te maken met de gijzelnemers en het kantoor binnendrong, bleken de daders al gevlucht. Er is intussen een klopjacht opgestart. Het is onduidelijk of de daders iets hebben buitgemaakt. De leiders van een Chinese bende vrouwenhandelaars zijn door de rechter in Brussel veroordeeld tot 5 jaar cel, waarvan de helft met uitstel. De overige leden kregen nog mildere straffen. De bende opereerde vanuit Brussel en dwong 40 jonge vrouwen in de prostitutie in ons land. Ze moesten hun paspoorten afstaan en de helft van hun inkomsten. De zaak is een uitloper van een nog groter dossier met 40 beklaagden en 300 slachtoffers van seksuele uitbuiting. Die zaak komt volgende maand voor de rechtbank in Gent. En in Bulgarije is de Giro begonnen meteen met een massaspurt. De Fransman Paul Magnier won voor de Deen Andressen en pakte zo voor zijn ploeg Soudal Quickstep de eerste World Tour zege van het seizoen. In de slotkilometer was er een massale valpartij met de spurters Groves en Groenewegen als voornaamste slachtoffers. Dries van Gestel was beste Belg op een 10e plaats in de spurt. Magnier draagt morgen als eerste de roze trui. Afwisselend zon en stapelwolken bij maxima tot 19 graden. Vannacht lokaal kans op wat nevel, dan tot 10 graden. Maar morgen wordt een zonnige en zachte zaterdag. Het kwik klimt dan naar 22 graden.
2: Are we gonna play house tonight? Or what?
3: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug.
2: Here we go!
3: De spiegeltent transformeert voor één avond in...
4: Discotheca Belgica.
3: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie.
2: Oh yeah.
3: Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
4: Discotheca Belgica.
3: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. Info en tickets op spiegeltentninove.be.
5: Ben je op zoek naar een nieuw salon aan een uitzonderlijke prijs? Dan moet je bij Heim Polé zijn. Op 1, 2, 3, 9 en 10 mei organiseert Heim Polé een grote magazijnverkoop. Heel veel salons gaan de deur uit tegen ongeziene kortingen. En dat is nog niet alles. Je krijgt maar liefst 5 jaar Omnium garantie op je volledige salon. Ook op vlekken en motoren. Wees er snel bij, want op is op. Heim Polé. Kwaliteit, comfort en zekerheid. Voor een prijs dat je niet verwacht.
3: Gary Hagger brengt de zon naar Ninove. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid. En vooral samen genieten. Met Gary Hagger en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. Tickets en info via spiegeltentninove.be.
2: Als de zon verschijnt.
3: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

0: De Spiegeltent is terug. Met op woensdag 13 mei het grote openingsevent. We will rock de Spiegeltent. Met Mother Mercury, The Ultimate Queen Tribute Band. Supported by Fox and the Bullocks. All we hear is Radio Gaga. We will rock de Spiegeltent. Op woensdag 13 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info op spiegeltentnienhoven.be. Exclusief in de Spiegeltent, het live stand-up comedy café. Met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Geron de Wulf en Jeroen Dijk. Op vrijdag 15 mei vanaf 6 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. De toegang is gratis.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
2: Radio Nienhoven.
1: Radio Nienhoven, nieuws.
3: Defensie wil tegen 2029 haar 53 F-16 gevechtsvliegtuigen aan Oekraïne leveren. Dat schrijft het Franstalig weekblad Lviv. De meeste vliegtuigen zouden in 2028 naar daar verhuizen. 2 jaar geleden was er nog sprake van 30 toestellen. De overdracht hangt af van de levering van de F-35's die de F-16's moeten vervangen. Want de luchtmacht wil zijn capaciteit wel behouden. De VS gaan Amerikaanse passagiers op het cruiserschip Hondius evacueren na de uitbraak van het Hanta-virus daar. Ze sturen een vliegtuig naar Tenerife, waar het schip zondagochtend moet aankomen. Er zijn 17 Amerikanen aan boord. Ook 2 Belgische kunnen met een door Nederland gecharterd vliegtuig terugkeren. Ze moeten wel eerst naar het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen voor onderzoek. Er is nieuw overleg over de oorlog in het Midden-Oosten. De Qatarese premier praat in Washington met Amerikaanse vice-president J.D. Vance. Dat gesprek zal vooral gaan over het conflict met Iran. Dat heeft directe gevolgen voor de buurlanden, waaronder ook Qatar, en voor de wereldwijde oliehandel vanuit de regio. Lotte Kopecky is leider af in de Ronde van Spanje voor vrouwen. Haar ploeggenote Anna van der Breggen neemt de rode leiderstrui over na een zege in de eerste bergrit. Kopecky offerde zich op in volle finale voor haar teamgenoten en finishte uiteindelijk op 10 minuten. Er is nog 1 rit in deze Vuelta, een bergetappe met aankomst bovenop. En meer Kamperjente Houtenketen moet passen voor het EK Atletiek in Birmingham deze zomer. Hij sukkelt nog altijd met een stressfractuur in zijn linkerscheenbeen. De pijn is steeds erger, schrijft hij online, en neemt nu 4 weken rust om een operatie te vermijden. Blijft droog en helder bij minima rond de 9 graden. Daarna een zonnige en zachte zaterdag, maximaal tot 23 graden. Zondag is eerst nog droog, maar komen buien aan. Daarna wacht een wisselvallige week.
4: Are we gonna play house tonight?
0: Or what? De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug.
4: Here we go!
0: De Spiegeltent transformeert voor 1 avond in...
5: Discotheca Belgica.
0: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie.
6: Oh yeah.
0: Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
5: Discotheca Belgica.
0: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Info en tickets op spiegeltentnienhoven.be.
7: Ben je op zoek naar een nieuw salon aan een uitzonderlijke prijs? Dan moet je bij Heim Polé zijn. Op 1, 2, 3, 9 en 10 mei organiseert Heim Polé een grote magazijnverkoop. Heel veel salons gaan de deur uit tegen ongeziene kortingen. En dat is nog niet alles. Je krijgt maar liefst 5 jaar Omnium garantie op je volledige salon. Ook op vlekken en motoren. Wees er snel bij, want op is op. Heim Polé. Kwaliteit, comfort en zekerheid. Voor een prijs dat je niet verwacht.
0: Gary Hagger brengt de zon naar Nienhoven. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid. En vooral samen genieten. Met Gary Hagger en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info via spiegeltentnienhoven.be.
8: Als de zon verschijnt.
1: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven.

Terug naar de 90s. Radio Ninove. 90s at 9.

De Spiegeltent is terug. Met op woensdag 13 mei het grote openingsevent. We will rock de Spiegeltent. Met Mother Mercury, The Ultimate Queen Tribute Band. Supported by Fox and the Bullocks. We will rock de Spiegeltent. Op woensdag 13 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info op spiegeltentnienhoven.be. Exclusief in de Spiegeltent, het live stand-up comedy café. Met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Geron de Wulf en Jeroen Dijk. Op vrijdag 15 mei vanaf 6 uur in de Spiegeltent.

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Defensie wil tegen 2029 haar 53 F-16 gevechtsvliegtuigen aan Oekraïne leveren. Dat schrijft het Franstalig weekblad Lviv. De meeste vliegtuigen zouden in 2028 naar daar verhuizen. 2 jaar geleden was er nog sprake van 30 toestellen. De overdracht hangt af van de levering van de F-35's die de F-16's moeten vervangen. Want de luchtmacht wil zijn capaciteit wel behouden. De VS gaan Amerikaanse passagiers op het cruiseschip Hondius evacueren na de uitbraak van het Hantavirus daar. Ze sturen een vliegtuig naar Tenerife waar het schip zondagochtend moet aankomen. Er zijn 17 Amerikanen aan boord. Ook 2 Belgische kunnen met een door Nederland gecharterd vliegtuig terugkeren. Ze moeten wel eerst naar het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen voor onderzoek. Er is nieuw overleg over de oorlog in het Midden-Oosten. De Qatarese premier praat in Washington met Amerikaanse vice-president J.D. Vance. Dat gesprek zal vooral gaan over het conflict met Iran. Dat heeft directe gevolgen voor de buurlanden, waaronder ook Qatar en voor de wereldwijde oliehandel vanuit de regio. Lotte Kopecky is leider af in de Ronde van Spanje voor vrouwen. Haar ploeggenote Anna van der Breggen neemt de rode leiderstrui over na een zege in de eerste bergrit. Kopecky offerde zich op in volle finale voor haar teamgenoten en finishte uiteindelijk op 10 minuten. Er is nog 1 rit in deze Vuelta, een bergetappe met aankomst bovenop. En meer Kamperjente Houtenketen moet passen voor het EK Atletiek in Birmingham deze zomer. Hij sukkelt nog altijd met een stressfractuur in zijn linkerscheenbeen. De pijn is steeds erger, schrijft hij online, en neemt nu 4 weken rust om een operatie te vermijden. Blijft droog en helder bij minima rond 9 graden. Daarna een zonnige en zachte zaterdag, maximaal tot 23 graden. Zondag is eerst nog droog, maar komen buien aan. Daarna wacht een wisselvallige week.
3: Oh, what?
4: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug.
3: Here we go.
4: De Spiegeltent transformeert voor 1 avond in...
5: Discotheca Belgica.
4: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie.
3: Oh, yeah.
4: Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
5: Discotheca Belgica.
4: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. Info en tickets op spiegeltentninove.be.
6: Ben je op zoek naar een nieuw salon aan een uitzonderlijke prijs? Dan moet je bij Heim Polé zijn. Op 1, 2, 3, 9 en 10 mei organiseert Heim Polé een grote magazijnverkoop. Heel veel salons gaan de deur uit tegen ongeziene kortingen. En dat is nog niet alles. Je krijgt maar liefst 5 jaar Omnium garantie op je volledige salon. Ook op vlekken en motoren. Wees er snel bij, want op is op. Heim Polé. Kwaliteit, comfort en zekerheid. Voor een prijs dat je niet verwacht.
4: Gary Hagger brengt de zon naar Ninove. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid. En vooral samen genieten. Met Gary Hagger en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. Tickets en info via spiegeltentninove.be.
3: Als de zon verschijnt.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.
1: Ninove.

0: De Spiegeltent is terug. Met op woensdag 13 mei het grote openingsevent. We will rock de Spiegeltent. Met Mother Mercury, The Ultimate Queen Tribute Band. Supported by Fox and the Bullocks. We will rock de Spiegeltent. Op woensdag 13 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info op spiegeltentnienhoven.be. Exclusief in de Spiegeltent, het live stand-up comedy café. Met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Geron de Wulf en Jeroen Dijk. Op vrijdag 15 mei vanaf 6 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. De toegang is gratis.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
2: Radio Nienhoven.
1: Radio Nienhoven. Nieuws.
3: Defensie wil tegen 2029 haar 53 F-16 gevechtsvliegtuigen aan Oekraïne leveren. Dat schrijft het Franstalig Weekblad Lviv. De meeste vliegtuigen zouden in 2028 naar daar verhuizen. 2 jaar geleden was er nog sprake van 30 toestellen. De overdracht hangt af van de levering van de F-35's die de F-16's moeten vervangen, want de luchtmacht wil zijn capaciteit wel behouden. De VS gaan Amerikaanse passagiers op het cruiserschip Hondius evacueren na de uitbraak van het Hantavirus daar. Ze sturen een vliegtuig naar Tenerife waar het schip zondagochtend moet aankomen. Er zijn 17 Amerikanen aan boord. Ook 2 Belgische kunnen met een door Nederland gecharterd vliegtuig terugkeren. Ze moeten wel eerst naar het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen voor onderzoek. Er is nieuw overleg over de oorlog in het Midden-Oosten. De Qatarese premier praat in Washington met Amerikaanse vice-president J.D. Vance. Dat gesprek zal vooral gaan over het conflict met Iran. Dat heeft directe gevolgen voor de buurlanden, waaronder ook Qatar, en voor de wereldwijde oliehandel vanuit de regio. Lotte Kopecky is leider af in de Ronde van Spanje voor vrouwen. Haar ploeggenote Anna van der Breggen neemt de rode leiderstrui over na een zege in de eerste bergrit. Kopecky offerde zich op in volle finale voor haar teamgenoten en finishte uiteindelijk op 10 minuten. Er is nog 1 rit in deze Vuelta, een bergetappe met aankomst bovenop. En meer Kamperjente Houtenketen moet passen voor het EK Atletiek in Birmingham deze zomer. Hij sukkelt nog altijd met een stressfractuur in zijn linkerscheenbeen. De pijn is steeds erger, schrijft hij online, en neemt nu 4 weken rust om een operatie te vermijden. Het blijft droog en helder bij minima rond de 9 graden. Daarna een zonnige en zachte zaterdag, maximaal tot 23 graden. Zondag is eerst nog droog, maar komen buien aan. Daarna wacht een wisselvallige week.
0: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug.
4: Here we go.
0: De Spiegeltent transformeert voor 1 avond in...
5: Discotheca Belgica.
0: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie.
4: Oh yeah.
0: Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
5: Discotheca Belgica.
0: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Info en tickets op spiegeltentnienhoven.be.
6: Ben je op zoek naar een nieuw salon aan een uitzonderlijke prijs? Dan moet je bij Heim Polé zijn. Op 1, 2, 3, 9 en 10 mei organiseert Heim Polé een grote magazijnverkoop. Heel veel salons gaan de deur uit tegen ongeziene kortingen. En dat is nog niet alles. Je krijgt maar liefst 5 jaar Omnium garantie op je volledige salon. Ook op vlekken en motoren. Wees er snel bij, want op is op. Heim Polé. Kwaliteit, comfort en zekerheid. Voor een prijs dat je niet verwacht.
0: Gary Hagger brengt de zon naar Nienhoven. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid. En vooral samen genieten.
7: Als de zon verschijnt en iedere wolk verdwijnt.
0: Met Gary Hagger en Larissa. De seniorennamiddag. Maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info via spiegeltentnienhoven.be.
7: Als de zon verschijnt.
1: 24 uur per dag. Alles wat er leeft in Nienhoven.
2: We love.

De Spiegeltent is terug. Met op woensdag 13 mei het grote openingsevent. We will rock de Spiegeltent. Met Mother Mercury, The Ultimate Queen Tribute Band. Supported by Fox and the Bullocks. We will rock de Spiegeltent. Op woensdag 13 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info op spiegeltentnienhoven.be. Exclusief in de Spiegeltent, het live stand-up comedy café. Met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Geron de Wulf en Jeroen Dijk. Op vrijdag 15 mei vanaf 6 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. De toegang is gratis.

0: Radio Ninove. Nieuws.
1: Defensie wil tegen 2029 haar 53 F-16 gevechtsvliegtuigen aan Oekraïne leveren. Dat schrijft het Franstalig weekblad Lviv. De meeste vliegtuigen zouden in 2028 naar daar verhuizen. 2 jaar geleden was er nog sprake van 30 toestellen. De overdracht hangt af van de levering van de F-35's die de F-16's moeten vervangen. Want de luchtmacht wil zijn capaciteit wel behouden. De VS gaan Amerikaanse passagiers op het cruiserschip Hondius evacueren na de uitbraak van het Hanta-virus daar. Ze sturen een vliegtuig naar Tenerife waar het schip zondagochtend moet aankomen. Er zijn 17 Amerikanen aan boord. Ook 2 Belgen kunnen met een door Nederland gecharterd vliegtuig terugkeren. Ze moeten wel eerst naar het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen voor onderzoek. Er is nieuw overleg over de oorlog in het Midden-Oosten. De Qatarese premier praat in Washington met Amerikaanse vice-president J.D. Vance. Dat gesprek zal vooral gaan over het conflict met Iran. Dat heeft directe gevolgen voor de buurlanden, waaronder ook Qatar, en voor de wereldwijde oliehandel vanuit de regio. Lotte Kopecky is leider af in de Ronde van Spanje voor vrouwen. Haar ploeggenote Anna van der Breggen neemt de rode leiderstrui over na een zege in de eerste bergrit. Kopecky offerde zich op in volle finale voor haar teamgenoten en finishte uiteindelijk op 10 minuten. Er is nog 1 rit in deze Vuelta, een bergetappe met aankomst bovenop. En meerkamper Jente Houtenketen moet passen voor het EK Atletiek in Birmingham deze zomer. Hij sukkelt nog altijd met een stressfractuur in zijn linkerscheenbeen. De pijn is steeds erger, schrijft hij online, en neemt nu 4 weken rust om een operatie te vermijden. Het blijft droog en helder bij minima rond 9 graden. Daarna een zonnige en zachte zaterdag, maximaal tot 23 graden. Zondag is eerst nog droog, maar er komen buien aan. Daarna wacht een wisselvallige week.
2: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug. Here we go. De Spiegeltent transformeert voor 1 avond in...
3: Discotheca Belgica.
2: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie. Oh yeah. Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
3: Discotheca Belgica.
2: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. Info en tickets op spiegeltentninove.be.
4: Ben je op zoek naar een nieuw salon aan een uitzonderlijke prijs? Dan moet je bij Heim Polé zijn. Op 1, 2, 3, 9 en 10 mei organiseert Heim Polé een grote magazijnverkoop. Heel veel salons gaan de deur uit tegen ongeziene kortingen. En dat is nog niet alles. Je krijgt maar liefst 5 jaar Omnium garantie op je volledige salon. Ook op vlekken en motoren. Wees er snel bij, want op is op. Heim Polé. Kwaliteit, comfort en zekerheid. Voor een prijs dat je niet verwacht.
2: Gary Hagger brengt de zon naar Ninove. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid. En vooral samen genieten. Met Gary Hagger en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. Tickets en info via spiegeltentninove.be. Als de zon verschijnt. 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

0: Zaterdag 9 mei, dit is het nieuws uit Ninove. Tijdens de pleisteracties van het Rode Kruis werden in totaal 414.000 pleisters verkocht. Dat is goed voor een recordbedrag van 4,14 miljoen euro. De opbrengst gaat volledig naar de werking van alle lokale afdelingen in Vlaanderen, waaronder ook die van Ninove. Op de Tabakslaan in Appelterre is een motorrijder gisteren namiddag zwaar gewond geraakt bij een botsing. Hij reed achteraan in op een auto en kwam door de klap hard op de grond terecht. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de auto bleef ongedeerd, maar was wel in shock. In de eindrondes van het voetbal speelt KFC Voorde Appelterre A vandaag uit tegen Wilrijk. Als de fusieploeg dit duel wint, stijgt het door naar de tweede afdeling voetbal Vlaanderen. KVK Ninove speelt dan weer op het veld van Schoonaarde. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: We love Ninove.

0: De Spiegeltent is terug. Met op woensdag 13 mei het grote openingsevent. We will rock de Spiegeltent. Met Mother Mercury, The Ultimate Queen Tribute Band. Supported by Fox and the Bullocks. All we hear is Radio Gaga. We will rock de Spiegeltent. Op woensdag 13 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info op spiegeltentnienhoven.be. Exclusief in de Spiegeltent, het live stand-up comedy café. Met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Geron de Wulf en Jeroen Dijk. Op vrijdag 15 mei vanaf 6 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. De toegang is gratis.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
2: Radio Nienhoven.
1: Radio Nienhoven, nieuws.
3: Defensie wil tegen 2029 haar 53 F-16 gevechtsvliegtuigen aan Oekraïne leveren. Dat schrijft het Franstalig weekblad Lviv. De meeste vliegtuigen zouden in 2028 naar daar verhuizen. 2 jaar geleden was er nog sprake van 30 toestellen. De overdracht hangt af van de levering van de F-35's die de F-16's moeten vervangen. Want de luchtmacht wil zijn capaciteit wel behouden. De VS gaan Amerikaanse passagiers op het cruiseschip Hondius evacueren na de uitbraak van het Hanta-virus daar. Ze sturen een vliegtuig naar Tenerife, waar het schip zondagochtend moet aankomen. Er zijn 17 Amerikanen aan boord. Ook 2 Belgische kunnen met een door Nederland gecharterd vliegtuig terugkeren. Ze moeten wel eerst naar het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen voor onderzoek. Er is nieuw overleg over de oorlog in het Midden-Oosten. De Qatarese premier praat in Washington met Amerikaanse vice-president J.D. Vance. Dat gesprek zal vooral gaan over het conflict met Iran. Dat heeft directe gevolgen voor de buurlanden, waaronder ook Qatar, en voor de wereldwijde oliehandel vanuit de regio. Lotte Kopecky is leider af in de Ronde van Spanje voor vrouwen. Haar ploeggenote Anna van der Breggen neemt de rode leiderstrui over na een zege in de eerste bergrit. Kopecky offerde zich op in volle finale voor haar teamgenoten en finishte uiteindelijk op 10 minuten. Er is nog 1 rit in deze Vuelta, een bergetappe met aankomst bovenop. En meer Kamperjente Houtenketen moet passen voor het EK Atletiek in Birmingham deze zomer. Hij sukkelt nog altijd met een stressfractuur in zijn linkerscheenbeen. De pijn is steeds erger, schrijft hij online, en neemt nu 4 weken rust om een operatie te vermijden. Blijft droog en helder bij minima rond de 9 graden. Daarna een zonnige en zachte zaterdag, maximaal tot 23 graden. Zondag is eerst nog droog, maar komen buien aan. Daarna wacht een wisselvallige week.
0: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug. Here we go. De Spiegeltent transformeert voor 1 avond in...
4: Discotheca Belgica.
0: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie. Oh yeah. Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
4: Discotheca Belgica.
0: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Info en tickets op spiegeltentnienhoven.be.
5: Ben je op zoek naar een nieuw salon aan een uitzonderlijke prijs? Dan moet je bij Heim Polé zijn. Op 1, 2, 3, 9 en 10 mei organiseert Heim Polé een grote magazijnverkoop. Heel veel salons gaan de deur uit tegen ongeziene kortingen. En dat is nog niet alles. Je krijgt maar liefst 5 jaar Omnium garantie op je volledige salon. Ook op vlekken en motoren. Wees er snel bij, want op is op. Heim Polé. Kwaliteit, comfort en zekerheid. Voor een prijs dat je niet verwacht.
0: Gary Hagger brengt de zon naar Nienhoven. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid. En vooral samen genieten. Met Gary Hagger en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info via spiegeltentnienhoven.be.
6: Als de zon verschijnt.
1: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven.

Zaterdag 9 mei, dit is het nieuws uit Ninove. Tijdens de pleisteracties van het Rode Kruis werden in totaal 414.000 pleisters verkocht. Dat is goed voor een recordbedrag van 4,14 miljoen euro. De opbrengst gaat volledig naar de werking van alle lokale afdelingen in Vlaanderen, waaronder ook die van Ninove. Op de Tabakslaan in Appelterre is een motorrijder gisteren namiddag zwaar gewond geraakt bij een botsing. Hij reed achteraan in op een auto en kwam door de klap hard op de grond terecht. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de auto bleef ongedeerd, maar was wel in shock. In de eindrondes van het voetbal speelt KFC Voorde Appelterre A vandaag uit tegen Wilrijk. Als de fusieploeg dit duel wint, stijgt het door naar de tweede afdeling voetbal Vlaanderen. KVK Ninove speelt dan weer op het veld van Schoonaarde. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be. Yeah, yeah. Radio Ninove. We love

De Spiegeltent is terug. Met op woensdag 13 mei het grote openingsevent. We will rock de Spiegeltent. Met Mother Mercury, The Ultimate Queen Tribute Band. Supported by Fox and the Bullocks. We will rock de Spiegeltent. Op woensdag 13 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info op spiegeltentnienhoven.be. Exclusief in de Spiegeltent, het live stand-up comedy café. Met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Geron de Wulf en Jeroen Dijk. Op vrijdag 15 mei vanaf 6 uur in de Spiegeltent.

0: Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Defensie wil tegen 2029 haar 53 F-16 gevechtsvliegtuigen aan Oekraïne leveren. Dat schrijft het Franstalig weekblad Lviv. De meeste vliegtuigen zouden in 2028 naar daar verhuizen. 2 jaar geleden was er nog sprake van 30 toestellen. De overdracht hangt af van de levering van de F-35's die de F-16's moeten vervangen. Want de luchtmacht wil zijn capaciteit wel behouden. De VS gaan Amerikaanse passagiers op het cruiseschip Hondius evacueren na de uitbraak van het Hantavirus daar. Ze sturen een vliegtuig naar Tenerife waar het schip zondagochtend moet aankomen. Er zijn 17 Amerikanen aan boord. Ook 2 Belgische kunnen met een door Nederland gecharterd vliegtuig terugkeren. Ze moeten wel eerst naar het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen voor onderzoek. Er is nieuw overleg over de oorlog in het Midden-Oosten. De Qatarese premier praat in Washington met Amerikaanse vice-president J.D. Vance. Dat gesprek zal vooral gaan over het conflict met Iran. Dat heeft directe gevolgen voor de buurlanden, waaronder ook Qatar, en voor de wereldwijde oliehandel vanuit de regio. Lotte Kopecky is leider af in de Ronde van Spanje voor vrouwen. Haar ploeggenote Anna van der Breggen neemt de rode leiderstrui over na een zege in de eerste bergrit. Kopecky offerde zich op in volle finale voor haar teamgenoten en finishte uiteindelijk op 10 minuten. Er is nog 1 rit in deze Vuelta, een bergetappe met aankomst bovenop. En meerkamper Jente Houtenketen moet passen voor het EK Atletiek in Birmingham deze zomer. Hij sukkelt nog altijd met een stressfractuur in zijn linkerscheenbeen. De pijn is steeds erger, schrijft hij online, en neemt nu 4 weken rust om een operatie te vermijden. Blijft droog en helder bij minima rond 9 graden. Daarna een zonnige en zachte zaterdag, maxima tot 3.